0: tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbier. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vechten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.
5: Hey, what are you kids doing out here in the rain? You're singing. Hey, well, I know I'm a little old, but do you mind? I feel so happy I'd like to

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt, zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werden haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Op zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbier. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Ansegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt, zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden er in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw uit de regio Tielt is slachtoffer geworden van helpdeskfraude. De 82-jarige vrouw werd aan de telefoon zo om de tuin geleid dat ze even later 30.000 euro meegaf met een geheim agent van de bank. De man werd nadien gevat, maar het geld is ondertussen spoorloos. Er waait sinds woensdag een nieuw geluid door het Tieltse kernwinkelgebied. Dat klinkt als beeldspraak, maar het is letterlijk, want de geluidsinstallatie in de winkelstraat werd vernieuwd. De vorige was 13 jaar oud en aan vernieuwing toe. Bij de marktbevraging ging de stad Tielt specifiek op zoek naar een installatie met 85 luidsprekers en een app-gestuurde volumeregeling die voor de Tieltse feesten geplaatst kon worden. Brouwer Stijn David van brouwerij De Poes in Tielt mag zich voortaan ridder in de kroonorde noemen. Het gaat om een nationale onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan burgers die zich verdienstelijk maakten op cultureel, sociaal of economisch vlak. Hij kreeg het ereteken voor zijn verdiensten als ondernemer. De brouwerij groeide in 12 jaar tijd uit tot een sterk lokaal bedrijf met een uitstekende reputatie voor kwaliteitsbieren. Zowel in ons land als in het buitenland. Door de aanhoudende hitte past afvalintercommunale IMOG de openingsuren van haar recyclageparken aan. In Vichten blijft het park zaterdag uitzonderlijk gesloten, terwijl bezoekers in Anzegem terecht kunnen tijdens aangepaste openingsuren. Bezoekers kunnen er terecht van 7:30 tot 11:45, zodat de grootste hitte vermeden wordt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West weerbericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
0: De nacht van Oost-West.

get up.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Het aantal mensen dat dronken achter het stuur kruipt, zit in dalende lijn. Dat blijkt uit de resultaten van het afgelopen weekend zonder alcohol en drugs. Iets meer dan 1 op de 100 gecontroleerde automobilisten had toch nog te veel gedronken, wat een betere score is dan in juni vorig jaar. Toen werden in totaal 467 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Een pak meer dan tijdens de vorige editie. In Buggenhout is gisteravond een ingetogen herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het zware busongeval een maand geleden. Familie, vrienden, dorpsbewoners en hulpverleners kwamen er samen in aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde. Bij het tragische ongeval kwamen destijds 4 mensen om, de buschauffeur, zijn begeleidster en 2 jonge kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prater neemt aanstaande maandag haar ministertaken in de Vlaamse regering weer op. Ze moest haar werk eerder noodgedwongen staken wegens een zwangerschapsvergiftiging en het risico op vroeggeboorte van de baby. Haar dochtertje Cécile werd uiteindelijk 9 weken te vroeg geboren, maar de Prater kijkt er naar uit om opnieuw te beginnen. De afgelopen maanden werd haar ministeriële bevoegdheden tijdelijk overgenomen door partijgenoot Hans Bonte. In Zwitserland is werelds oudste nog actieve kerncentrale noodgedwongen stilgelegd vanwege de hitte. De centrale is 75 jaar oud, maar het rivierwater dat dient om de reactoren te koelen is inmiddels opgewarmd tot 25 graden. Ja, en dat is dan weer te warm om de veiligheid te garanderen. De centrale start pas weer op zodra het water voldoende is afgekoeld. Radio De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop, tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Op zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden en er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West. Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
4: Radio Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborg veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen. Maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door. En de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oldwest.
3: In Frankrijk is een onderzoek gestart na meldingen rond vermoedens van kinderhandel op het verkoopplatform Vinted. Dat laat het parket van Nanterre weten. Verschillende gebruikers hadden advertenties gemeld waarbij speelgoed voor onredelijke bedragen werd aangeboden, met ook gewichten. Leeftijden en lengtes in de beschrijvingen die van kinderen zouden kunnen zijn. Donald Trump dreigt weer met invoerheffingen van 100% op te leggen aan Europese landen die een belasting op digitale diensten goedkeuren. Dat heeft hij gezegd op zijn netwerk Truth Social. De Europese Unie laat in een officiële reactie weten dat ze snel en beslist zal reageren als Amerika eenzijdig invoerheffingen oplegt aan Europese landen die een digitale tax invoeren. Met een minuut stilte, doedelzakmuziek en het oplaten van witte ballonnen is de herdenkingsplechtigheid gisteravond voor de slachtoffers van het dodelijke busongeval van exact een maand geleden afgesloten in Buggenhout. Na enkele toespraken in de kerk volgde nog een gedicht, muzikale intermezzo's en een minuut stilte. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt opnieuw voor een mogelijke Russische aanval vanuit Wit-Rusland op het noorden van Oekraïne. Aan de grens wordt volop gebouwd aan militaire infrastructuur die bijna klaar is. Rusland probeert Wit-Rusland al langer nauwer te betrekken bij de oorlog in Oekraïne. Maar voor de Wit-Russische president Lukashenko zou dat dan weer een groot risico zijn. Vandaag nog zeer warm en heet, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot 38 graden. Tegen de avond kans op een hevig onweer. Vanaf zondag nog steeds onweerachtig. De temperatuur valt dan terug naar 30 graden. Het is dus dan een pak koeler, zeg maar. En maandag wordt echt een beetje leefbaarder bij zo'n 5 à 26 graden overdag. En 's nachts 15 graden.
1: Radio Oost-West.
4: Go West!

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oldwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein ter Borgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen. Maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door. En de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Tropische 38 graden met later op de avond kans op lokaal onweer. Ook zondag heet met kans op buien, waarna het vanaf maandag eindelijk weer koeler wordt. We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden. En er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
5: De zonnigste muziek.
6: Dit is de Zomerklassiekers Top 100 op Radio Oost-West.
3: Een zeer goedemorgen, beste luisteraar van Radio Oost-West. Op deze zaterdag duiken wij de Zomerklassiekers in, ondertussen eigenlijk een jaarlijkse afspraak geworden, op de laatste zaterdag van de maand juni. Mijn naam is Andries.
7: En ik ben Lien. Welkom, beste luisteraar. Ja, en die zomer die is toch ook wel heel mooi gestart. Misschien een beetje te mooi toch wel, want de warmste week in jaren, daar zitten we nu toch wel middenin. En dat voelen we wel.
3: Ja, dat voelen we inderdaad. Deze ochtend was het terug aangenaam eigenlijk wel.
7: Ja, voor het eerst in lange tijd. Ja. Een stukje aangenaam.
3: Inderdaad. De komende uren nemen we jou, beste luisteraar, mee samen met nog enkele vaste DJ's doorheen de mooiste zomerklassiekers. We hebben er 100 klaarstaan.
7: We kunnen er dus maar meteen invliegen, denk ik dan, want 100, dat is niet weinig.
3: Nee, natuurlijk. Eigenlijk niet.
7: Op plaats 100, die eer is weggelegd voor Juanes met La Camisa Negra. Ja, een plaat die toch al heel wat jaren meegaat in onze lijst, maar nooit voorbij die eerste 10 plaatsen lijkt te geraken.
3: Nee.
7: Vorig jaar nog 91, hè?
3: Ja, inderdaad. In 24 op plaats 91 en dan in het jaar vorig jaar in 95. Ja, en dit jaar dus op plaats 100.
7: Hier is Juanes met La Camisa Negra, ofwel het zwarte hemdje.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Van nummer 100 tot nummer 1. Hier hoor je ze allemaal tijdens de Zomerklassiekers Top 100.

0: Ja, dit nummertje stond een paar jaar geleden ook al in onze lijst. En hetzelfde deel eigenlijk van de lijst. Voor mijn part mag hij wel een beetje hoger komen. Dus volgend jaar gaat hij een duwtje geven. Nee, Meatloaf was dat liever met Paradise by the Dashboard Light uit 1977. Dat nummertje mag volgend jaar de 50ste verjaardag vieren.
1: Ja, inderdaad. Wist je trouwens dat het nummer eigenlijk doorheen vier fases gaat? Dus Paradise, dan Baseball Broadcast, waarin we even eigenlijk door een metaforische wedstrijd gaan, om vervolgens over te gaan op Let Me Sleep On It. Laat mij er even over nadenken. En dan eindigen doen we met Praying For The End Of Time.
0: Ja, dat is niet echt ideaal in een relatie, Praying For The End Of Time.
1: Nee.
0: En dan gaan we verder met onze eerste nieuwkomer voor dit jaar. Uitgebracht in het jaar 2011. Jennifer Lopez is dit haar zevende album. Daar stond dit nummertje op. En het magazine Rolling Stone zei ooit het volgende over de plaat: Music Worth Getting Lost In. Muziek die het waard is om je even in te verliezen. Jennifer Lopez is dit met On The Floor.
2: J-Lo. Ja, dus, no hay más.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
7: De zonnigste muziek.
4: Een hele dag lang.
7: Tijdens de Zomerklassiekers Top 100.
4: Bij Radio Oost-West.

0: Als ze lacht. Yevgeny zal het toch niet helemaal zelf gedaan hebben als je zag waar hij landde dit jaar. Van plaats 56 naar 97. Hij staat met deze plaat eigenlijk nog niet zo heel erg lang in deze lijst. Nog maar 2 jaar. Hopelijk mag hij toch nog een paar jaartjes bij ons blijven.
1: Ja, de plaat viert wel zijn 20ste verjaardag eigenlijk. Dus.
0: Ja, misschien ook weer een reden om een duwtje te geven.
1: Voilà. Een iets recenter nummertje is The Weeknd met Blinding Lights. Een liedje uit 2019 dat een heel bijzonder record op zijn naam mag schrijven. Heb je een idee, Lien, wat het zou kunnen zijn?
0: Nee, geen idee.
1: Ja, hoeft ook niet. Kan niet alles weten natuurlijk. Het is namelijk het allereerste nummer geweest dat meer dan 5 miljard keer werd beluisterd op de streamingdiensten. Toen was dat voornamelijk Spotify en ondertussen zijn er heel wat meer. Maar 5 miljard keer werd beluisterd, stel het je voor zeg.
0: Ja, ik denk dat er een paar mensen misschien een paar miljoen keer geluisterd hebben of zo, maar die 5 miljard.
1: Ja, zo in de loop heel de tijd gezet hebben. Ja. Ik weet dat echt niet. Zou je daar rekening mee houden?
0: Ik denk dat wel, ja.
1: Dat is wel interessant. Nu dus gewoon op je radio op nummer 96 in deze zomerklassiekers Top 100, The Weeknd en Blinding Lights.

0: Moeilijk om stil te blijven zitten op deze. Taylor Swift en Shake It Off, nieuw in onze zomerklassiekers dit jaar. En het zijn er heel wat, die nieuwe. Er is duidelijk eens goed geschud aan onze platenkast dit jaar.
1: Ja, en ondertussen staan hier ook de ventilators in de studio mooi te draaien. Dat geeft wat verkoeling ook bij deze mooie zomerse platen. Tijd voor een klassieker in deze zomerklassiekers top 100. Culture Beat en Mr. Vain die straalden de zomer uit met deze platen in 1993. In Vlaanderen bereikte de single de nummer 1 positie in zowel de officiële hitlijst, de voorloper van de Ultra Top 50 zoals die vandaag bestaat, als in de Radio 2 Top 30. 17 weken stonden ze in de lijst. Amai zeg, een hele zomer lang dus was deze plaat te horen op elke Radio Culture Beat met Mr. Vain. En we gaan die stoelen gewoon aan de kant zetten en nog eens goed dansen.

0: Ja, die oe op het einde. Enkele jaren geleden stond deze Raymond van het Groene Woud nog in de top 10. In 2022 was dat. Intussen is hij wat plaatsen naar beneden getuimeld. Heel veel plaatsen naar beneden, van plaats 17 om precies te zijn. Maar het zomerse gevoel, dat blijft wel gewoon, ook op nummer 93 met deze cha-cha-cha.
1: En dan gaan we naar de Braziliaanse Gustavo Lima. Hij is wat je noemt een autodidact. Hij groeide op in een arme buurt en leerde zichzelf daar gitaar, viool en zelfs accordeon spelen. Uiteindelijk schopte hij het in zijn thuisland tot tieneridool, maar pas met het nummer Ballada kreeg ook de rest van de wereld hem te horen. En dus hebben we hem op 92 staan. Gustavo Lima en Ballada. MUZIEK

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: 'Contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: De zonnigste muziek.
2: Een hele dag lang.
3: Tijdens de Zomerklassiekers Top 100.
2: Bij Radio Oost-West.

0: Ja, deze dame stond op het podium van ons Oost-Westfeest afgelopen april. En dat lijkt ook wel geholpen te hebben, want ze stijgt van plaats 98 naar 91 met Zomerhart. Tijd geworden dus voor een overzicht.
1: Ja, en de top 100 zomerklassiekers die openden met Juanes en La Camisa Negra, een daler met 5 plaatsen.
0: Plaats 99 is er dit jaar voor Meatloaf en zijn bekende klassieker Paradise by the Dashboard Lights.
1: En nieuwkomer op plaats 98, Jennifer Lopez, die nodigt ons uit on the floor.
0: Ruim 50 plaatsen verlies voor Yevgeny van plaats 56 naar plaats 97 met Als ze lacht.
1: The Weeknd die kwam deze zomerklassiekers top 100 binnen op plaats 96.
0: Ja, met Blinding Lights was dat en ook plaats 95 heeft de nieuwkomer Shake It Off van Taylor Swift.
1: Op plaats 94 een daler Culture Beat met Mr. Vain.
0: Van plaats 17 naar 93, ongelooflijk, Remo van het Groene Woud mag dit jaar nog net meespelen met Cha Cha Cha.
1: En op plaats 92 vinden we dit jaar Gustavo Lima en Ballada.
0: En als laatste in het overzicht 91 voor een kleine stijger. Van plaats 98 naar 91 was dat Suzy Marel en Zomerhart.
1: En dan zijn we aangekomen op plaats 90 en die is dit jaar voor de Village People na een jaar afwezigheid. In 24 stonden ze op plaats 36 om dan vorig jaar helemaal uit de lijst te verdwijnen. En kijk, de heren zijn helemaal terug. Allemaal samen, dit is In The Navy.

0: We staken even de halve wereld over richting Australië met Sia. Cheap Thrills was oorspronkelijk geschreven voor niemand minder dan Rihanna, maar zij wees het nummer gewoon af. Ik vraag mij af of ze er intussen al spijt van zou hebben. Cheap Thrills vonden we op nummer 89.
1: En intussen is het alweer 8 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Avicii, ofwel de Zweedse Tim Bergling. Op nummer 88 vinden we wat wellicht zijn grootste hit was in ons land, Wake Me Up.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: In Frankrijk is een onderzoek gestart na meldingen rond vermoedens van kinderhandel op het verkoopplatform Vinted. Dat laat het parquet van Nanterre weten. Verschillende gebruikers hadden advertenties gemeld waarbij speelgoed voor onredelijke bedragen werd aangeboden, met ook gewichten. Leeftijden en lengtes in de beschrijvingen die van kinderen zouden kunnen zijn. Donald Trump dreigt weer met invoerheffingen van 100% op te leggen aan Europese landen die een belasting op digitale diensten goedkeuren. Dat heeft hij gezegd op zijn netwerk Truth Social. De Europese Unie laat in een officiële reactie weten dat ze snel en beslist zal reageren als Amerika eenzijdig invoerheffingen oplegt aan Europese landen die een digitale tax invoeren. Met een minuut stilte, doedelzakmuziek en het oplaten van witte ballonnen is de herdenkingsplechtigheid gisteravond voor de slachtoffers van het dodelijke busongeval van exact een maand geleden afgesloten in Buggenhout. Na enkele toespraken in de kerk volgde nog een gedicht, muzikale intermezzo's en een minuut stilte. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt opnieuw voor een mogelijke Russische aanval vanuit Wit-Rusland op het noorden van Oekraïne. Aan de grens wordt volop gebouwd aan militaire infrastructuur die bijna klaar is. Rusland probeert Wit-Rusland al langer nauwer te betrekken bij de oorlog in Oekraïne. Maar voor de Wit-Russische president Lukashenko zou dat dan weer een groot risico zijn. Vandaag nog zeer warm en heet, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot 38 graden. Tegen de avond kans op een hevig onweer. Vanaf zondag nog steeds onweerachtig. De temperatuur valt dan terug naar 30 graden. Het is dus dan een pak koeler, zeg maar. En maandag wordt echt een beetje leefbaarder bij zo'n 5 à 26 graden overdag. En 's nachts 15 graden.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
4: Hier klinkt de zomer het lekkerst.
5: Verfrissend lekker.
4: Dit is Radio Oost-West met de zomerklassiekers top 100.
5: De zon straalt uit je radio.
6: Ja, de zon straalt inderdaad uit onze radio. We hoorden het daarnet ook nog in het weerbericht. De zon is van de partij. En dat heeft ook al heel wat mooie zomerse platen opgeleverd het voorbije uur. En dat belooft gewoon nog voor de komende uren ook zo te zijn.
7: Ja, en wij twee gaan ook nog een uurtje verder. Wij zijn Andries en Lien en we mogen meteen doorgaan met een nieuwkomer op plaats 87. Dit jaar de Vlaamse zanger Gunter Neefs, die er niet meteen het beste jaar op zitten heeft. Hè, want hij is toch wel behoorlijk ziek geweest, maar het is nu een pakje beter. Het is denk ik ook de eerste keer dat hij onze lijst terechtkomt. Maar ja, wat voor een nummer ook natuurlijk. Deze, ja, past helemaal. Hè. Hier is Zomerse Dag.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Van nummer 100 tot nummer 1. Hier hoor je ze allemaal tijdens de Zomerklassiekers Top 100.

0: Ja, Katy Perry met Firework, een echte meezinger. En het is bijna 4 juli, ofwel de 4th of July. En dan hoort daar eigenlijk ook gewoon vuurwerk bij. Hè? En welk nummer past er dan ook beter op plaats 86 dan deze nieuwkomer Firework van Katy Perry?
1: En dan gaan we naar 1990. Er kwam op 1 jaar tijd maar liefst 14 versies uit van het
0: nummer.
1: 14 versies van het nummer Ritmo de la Noche. We hadden dus wel een beetje keuze eigenlijk in deze top welk eentje we wilden brengen. Maar voor plaats 85 brachten we dus deze versie mee. Hier is Mystique met Ritmo de la Noche.

0: klinkt de zomer het lekkerst.
1: Verfrissend lekker.
0: Dit is Radio Oost-West met de zomerklassiekers top 100.
1: De zon straalt uit je radio.

0: Rio. Een liedje dat alweer 45 jaar geleden voor het eerst werd uitgebracht door deze Nederlandse groep Maywood. En nu we toch midden in de WK-vibes zijn, zeker met die vroege winst van de Rode Duivels deze ochtend. In 2014 nam Gerard Joling, ook alweer een Nederlander, een Nederlandstalige versie uit van dit nummer naar aanleiding van het WK van dat jaar. Rio vonden we helemaal nieuw op 84.
1: In een plekje hoger vinden we Coldplay terug. Chris Martin schreef dit nummer met de Franse Revolutie en in het bijzonder koning Lodewijk de 16e in zijn achterhoofd. Die in 1993 werd onthoofd, trouwens.
0: 1793.
1: Wat heb ik gezegd? 19. Ja, nee. Dat was al even gebeurd. Nee, klopt. 1793. Kijk, dat is die warmte. 1793. Geschreven vanuit het perspectief van een gevallen koning. Een man die ooit alles had, is dit de plaat op plaats. Ik weet het al niet meer. Ik ga het niet meer zeggen. Coldplay, Viva la Vida.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Ontdek de kracht van radioreclame.

0: Ja, dit is ooit mijn eerste plaat geweest op Radio Oost-West. Toen nog Molenland FM. En dat was in 2014 in het programma Bijtoetaties met Randy op zondagochtend. Goh, waar is de tijd, zeg.
1: Ja, zeg wel. En ik zelf zat 2 jaar geleden nog net niet op Ibiza. Was er wel ontzettend hard naar aan het uitkijken. En dat brengt me naadloos bij het nummer op plaats 81. Jan Keizer en Andy Schilder met Take Me to Ibiza.

0: Ja, van Ibiza naar een overzicht.
1: Tijd is voor een overzicht. We waren bij nummer 90 aangekomen de vorige keer.
0: Ja, en een plaat die terugkeerde, dat was plaats 90 met In the Navy van The Village People.
1: 89 is een nieuwkomer, Sia met Cheap Thrills.
0: Uit Zweden vinden we op plaats 88 dit jaar Avicii met Wake Me Up.
1: Na het tijdsin kreeg op plaats 87 nog een Vlaming in deze mooie lijst, Gunter Neefs, nieuw met in de lijst met Zomerse Dag.
0: Ja, en ook op plaats 86 een nieuwkomer, Katy Perry met Firework.
1: Mystiek met Ritmo de la Noche daalt sterk van de 46 naar 85.
0: Gevolgd op plaats 84 door een nieuwkomer, Maywood kwam de lijst binnen met Rio.
1: Nog zo'n sterke daler, Viva la Vida van Coldplay moest zakken van plaats 22 naar 83, kwam ooit binnen in de top 10 op 81. En die kwam ooit binnen in de top 10.
0: Die kwam ooit gewoon binnen in de top 10, ja.
1: Maar we zijn ergens 82 langs de weg vergeten, heb ik de indruk, want die is voor Daft Punk en Get Lucky.
0: Inderdaad, en dan 81 daarnet nog is er voor de trip naar Ibiza met Jan Keizer en Annie Schilder.
1: Ja, en we gaan dus verder richting de nummer 1. Dat is nog wel een paar uurtjes verwijderd, want we zitten nu met plaats 80. En echt een heel erg zomers nummer. Je hoort het al op de achtergrond komen. De bus is vertrokken met de Wenga Boys. Ze winnen ook nog eens 9 plaatsen dit jaar met deze We Like to Party.

0: Ja, deze plaat stond nog niet eerder in de zomerklassiekers top 100. Ik schrok ook eigenlijk even als ik die vaststelling deed en dit duo tegenkwam. Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk. En niet eens in de zomer uitgebracht, maar op 10 november 2014. Het werd een groot succes. 40 weken in de hitlijsten in 2014 en 2015. Het nummer brak het toenmalige record met 15 miljoen wereldwijde streams.
1: Ja, en toen kwam die Blinding Lights met 5 miljard.
0: Voilà.
1: Ja, en ons volgende plaat gaat wel eventjes mee in deze lijst trouwens. Moet ook wel, want als je denkt aan de zomer, dan denk je sowieso wel aan deze. Wel een sterke daling, want vorig jaar stond Lou Bega met zijn grootste plaat ooit nog op nummer 29. En nu is het dit jaar plaats 78 geworden. Misschien toch volgend jaar weer een kleine stijging, wie weet. Als alle vrouwen die bezongen worden in het nummer gaan stemmen, komt het sowieso wel helemaal goed. Want doe die stoelen maar aan de kant, Rita en Margarita en wie zit allemaal, want dit is Mambo number 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468
3: 17 77
1: 20.
3: Gewoon gezellig!
4: Alle 100 op een rij.
3: Radio Oost-West.
4: Nog tot 18 uur is dit de Zomerklassiekers Top 100.

0: Ja, whatever you want van Status Quo. Een nieuwkomertje in deze top was deze dus van Status Quo. Een van de grootste hits trouwens van de band hier in België.
1: Ja, en het volgende nummer won zowaar een Grammy Award. Geloof het of niet.
0: Ja, ja.
1: Want het is niet het meest bekende nummer uit de lijst, maar het won dus wel een Grammy. En zomers klinkt het ook, al is de boodschap misschien wel wat minder aangenaam. Want als we het moeten geloven, gaat het liedje eigenlijk over koppels die samen blijven omwille van sociale verwachtingen en omdat ze anders een beetje bang zijn om zomaar alleen te zijn.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk is de boodschap niet zo geweldig, nee. Positief, maar het nummertje klinkt wel heel erg fijn. Geen idee bovendien of Outkast voor de titel De Mosterdhelden bij onze K3 en een Heya Mama. Het is in elk geval afgekort, want dit is Outkast met Heya. 1, 2, 3.

0: Ja, Outkast met Hey Ja. En voor we dit uur afsluiten, wil ik graag nog even jou bedanken, Lien, voor de twee fijne uurtjes. Het was hier echt zomers in de studio. En dat was niet enkel door de temperatuur, maar ook door de fijne muziek die we gedraaid hebben.
1: Inderdaad, we zijn nog maar aan het begin van de lijst gekomen. Er komen nog heel wat pareltjes aan de komende uren. En iets voor 6 uur vanavond weten we dan wie dit jaar op de nummer 1 komt te staan.
0: En wat we ook zullen weten dan, is wie er op het podium zal staan van het Oost-Westfeest. Misschien is er al een artiest gepasseerd de komende 2 uur. De Venga Boys misschien?
1: Ja, wie weet. Misschien. Of Avicii zal niet meer lukken. Hè?
0: Nee.
1: Maar in elk geval, wie weet. Straks niet 2 presentatoren trouwens, maar wel 3. Katrien, Geert van de Zanden en Lieve nemen jullie verder mee op sleeptouw.
0: Wij sluiten af met de nummer 75. Ook een nieuwkomer, als dat nu eens niet symbolisch is. Pharrell Williams is zeer blij dat hij erbij mag zijn. Happy. Fijne zomer gewenst.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein ter Borgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt...
3: We halen dan maandag overdag zo'n 5 à 26 graden en er gaan heel wat mensen niet rouwig over zijn, hebben we zo de indruk.
4: De zonnigste muziek.
5: Een hele dag lang.
4: Tijdens de Zomerklassiekers Top 100.
5: Bij Radio Oost-West.
6: En hallo, wij heten jullie terug. Welkom bij het vervolg van deze Zomer Top 100. Ik ben DJ Lieven en op de achtergrond hoor je naast mijn collega's die ik straks hier aankondig, hoor je ook al wat donderwolken. Maar ik ben er dus niet alleen. Hallo.
7: Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Lieven en goedemiddag Geert.
8: Dag Katrien, goedemiddag en ook Lieven. Yes. Ik weet niet hoe het bij de luisteraars thuis zit, maar hier in Nieuwingen is het serieus en het onweren.
7: Ja, ze hadden dat voor deze avond voorspeld daarnet, maar...
8: We krijgen het nu.
7: We hadden hier al een fikse regenbui en een paar donderslagen, maar we gaan toch verder met de Zomerklassiekers Top 100.
6: Ja. Inderdaad, we danken Andries en Lien voor de eerste twee uurtjes. Zij zijn er letterlijk uitgegaan met een knal. Als we het weer dus mogen geloven.
7: Ja, inderdaad.
6: En de eerste op onze lijst is...
7: Ja, die brengt ons direct naar Parijs, naar de Champs-Élysées.
6: Mm-hmm.
7: En om het even, wanneer je daar aankomt, Geert, ben je daar al geweest? Daar is altijd van alles te beleven, hè, op die Champs-Élysées.
8: Goh, ik ben er ooit een keer geweest, maar... Het is jaren.
6: Te lang geleden.
8: Te lang geleden.
6: Het geheugen moeten daarop frissen.
7: Ja, weet je, inderdaad. Jules Dassin, dat is een Amerikaan die in het Frans zingt. Dat is eigenlijk een grote uitzondering. En dat was een heel bedeesde man. Ja. Het is eigenlijk zijn vriendin die gezegd heeft... Jongen, jij moet daar iets mee doen. Met uw muziek. Dat was nog een donderwolkje.
6: Ja.
7: Zo is die muziek toch uitgebracht geweest. En is dat eigenlijk iemand die bekend geworden is over de hele wereld. En hij staat bij ons op de plaats 74... En hij was vorig jaar op 73. Jules Dassin met Les Champs-Élysées.

0: Ja, dat danst gezellig weg, Katrien.
1: Ja, en dat zingt ook, vind ik. En je kan niet laten om mee te zingen.
0: Ja. Zo, en dat brengt ons bij een volgende song. Geert,
2: ja, nummer 73 is een stijger. Onze Willy Sommers die staat op nummer 73. Hij komt van nummer 99 en maar liefst 26 plaatsen gestegen. Dus met dromen van verre stranden. Ja, wie droomt daar niet van? Maar nu is het hier heter dan in Spanje.
0: Ja.
1: Ja, hogere temperaturen. Maar ze zijn aan het dalen, hè, Geert?
2: Ja, ja, ja.
1: Dus ze moeten niet te veel zakken, hoor.
2: Ja, ik kreeg gisteren een bericht vanuit Spanje van Steven. En daar was het 33 graden. Okay. En gisteren was het hier 40, meer dan 40 graden.
1: Gisteren was het wel uitzonderlijk warm.
2: Uitzonderlijk. Goed, terug naar het nummer Dromen van Verre Stranden van Willy Sommers. Dat is een vrolijk zomerslager. Dus van onze eigen Willy Sommers. Dat is uitgebracht in 2012. En later ook verschenen op het album Pluk de Dag uit 2013. Het is een cover van de George Baker Selection van Una Paloma Blanca, die wereldberoemde klassieker. En Willy staat daar nu mee met dit nummer op nummer 73.

0: Dromen van verre stranden, daar droomt iedereen van. Maar hier aan de Belgische stranden zal het ook wel lekker vertoeven zijn. Zeker vandaag en morgen. Dromen van verre stranden van Willy Sommers. En Willy Sommers, ja, die staat binnenkort tweemaal in Middelkerke voor 4 opnames van 10 om te zien.
1: Wij zitten hier nog steeds bij 100 om te horen bij onze zomertop. Maar we kijken uit als deze Willy Sommers, als hij nog eens in onze lijst staat.
0: Ja,
1: het is
0: benieuwd.
1: Te denken.
2: Wie weet.
1: We zullen
2: wie
1: het zien.
2: Weet.
1: Maar inmiddels zijn wij dus aangekomen aan het volgende nummer op onze lijst. En dat is Roy Orbison op nummer 72. Die staat ook al enkele jaren in onze lijst met You Got It. En Roy Orbison is dus een man van vele talenten. Hij heeft een carrière van zo ongeveer 30 jaar. Hij begon met zijn grote doorbraak in de jaren 60 met Only the Lonely. In de jaren 70 heeft hij veel persoonlijk leed gekend, waarbij zijn vrouw is overleden en ook 2 van zijn kinderen zijn in een woningbrand gebleven. Maar hij staat ook gekend om zijn heel grote comeback in de jaren 80, onder andere met Crying. Maar deze...
2: Ik wou een vraagje stellen, lieve.
1: Ja?
2: Weet je waarom hij altijd een zonnebril, een donkere bril aan heeft?
1: Dat weet ik niet.
2: Daar is een verhaaltje rond.
1: Mm-hmm.
2: Hij moest optreden en hij was zijn bril kwijt. En het enige wat hij nog had, was zijn zonnebril op sterkte. En dan heeft hij toen aangedaan en dan heeft iedereen gezegd, maar jongen toch, jij moet dat voortdragen. En daarmee heeft hij zijn verdere optredens gedaan met een donkere bril.
1: Voilà,
2: dat is een weetje.
1: Al is het donker in de zaal, hij stond ermee.
2: Maar het is dus... per ongeluk gebeurd.
1: Wel, deze man met donkere bril, met You Got It uit 89. Het nummer is eigenlijk postuum uitgebracht, want hij was al overleden toen het op cd kwam, maar hij heeft het slechts 1 keer live gespeeld. En dat was in het Sportpaleis in Antwerpen op 19 november, deze Roy Orbison. Mm-hmm.

0: Ja, altijd leuk als iemand tegen jou zegt, baby, you got it. Je weet niet wat het is,
1: ja,
0: maar je hebt het.
1: Ik vond het, weten vele luisteraars ook, het verhaal achter die You Got It met tussen Roy Orbison met de zwarte zonnebril. Iedereen zegt, ja, Roy Orbison met de zwarte zonnebril. Maar het verhaaltje hoorden we daarnet van Katrien.
2: Leuk, hè? Ja, om zoiets een weetje mee te pikken.
1: Inderdaad. Goed, we zijn toe aan het nummer 71. En daar staat Eddie Wally. Dit jaar ook ferm gestegen, deze Eddie Wally. Zijn echte naam is Edouard René van de Wallen. Dat is zijn echte naam. Was in dit soort muziek de motor achter zijn The Voice of Europe image. Nummers als Valencia, Cherie en Ik spring uit een vliegmachine maakten hem tot een cultureel icoon in Vlaanderen en Nederland. Hoewel hij vaak werd gezien als een excentrieke artiest, was hij tegelijk een zeer succesvolle zakenman.

0: Eddie Wally met Valencia, 29 plaatsen gestegen ook dit jaar, van het nummer 100 naar 71.
1: Voilà, en dat is dus tijd om nog eens het overzicht erbij te nemen. Op 80 hadden we de Venga Boys met We Like to Party.
2: En dan op 79 een nieuwkomer. Mark Ronson featuring Bruno Mars met Uptown Funk.
1: Op 78 Lou Bega met Mambo No. 5.
2: Eén plaatje hoger, terug een nieuwkomer. We hebben er enkele te gaan in de volgende nummers, nieuwkomers die helemaal nieuw zijn. Whatever You Want van Status Quo.
1: Op 76, Hey Jij van Outkast.
2: Eén plaatje hoger, 75, Happy, nog steeds zo gelukkig als een vis in het water, die Pharrell Williams.
1: En zo komen we bij 74, Les Champs-Élysées van Jourdassin.
2: Willy Sommers staat al veel in onze zomeren top 100. En zijn song Dromen van Verre Stranden vinden we terug op 73.
1: Op 72 Roy Orbison met You Got It.
2: En we hoorden daarnet Valencia. Eddie Wally is dat op 71. Nu zijn we terug helemaal mee met onze rangschikking. We gaan terug naar Heert voor onze volgende die op de lijst staat.
0: Ja, en dat is het nummer 70... Dat is een duet, Loralien en de Romeo's. Jongens, wie heeft er zin om naar de kermis te gaan? Lieven, Katrien?
1: Oh, ik Heert. Ja. Ik wandel daar wel graag eens tussen, maar die attracties spreken mij niet aan.
0: Niet aan.
1: Nee. Oliebollen en dat wel. En de sfeer, maar er zelf aan deelnemen minder.
2: Ja, wat mij betreft mag het eens goed rondzwieren en op en neer.
1: Ja, goed. Oei.
0: Dat gezegd zijnde, Loralien en de Romeo's hebben er destijds een nummer van gemaakt. Het nummer Naar de Kermis is een vrolijke meezinger van de Vlaamse slagerzangeres Loralien, uitgebracht in 2011. Voor deze single werkte ze samen met de populaire Vlaamse groep De Romeo's. En wat de tekst van het nummer vertelt, het verhaal van twee geliefden die stiekem samen naar de kermis willen gaan. De vader van het meisje wil eigenlijk niet dat ze haar vriend kust tot ze verloofd zijn. Maar de jongen belooft dat ze stiekem samen in het reuzenrad kunnen gaan.
2: Ah zo,

0: Ja, en bovenin dat reuzenrad krijg je een dikke, dikke, vette zoen.
1: Ja, dank u wel, Heert. Katrien, wat vind jij daarvan?
2: Goh, ik blijf liever met mijn twee voeten op de grond voor een goede stevige zoen te krijgen.
1: Ah, ja. Ja.
2: Ik heb heel veel last van hoogtevrees, met andere woorden.
0: Ik wou het net vragen, heb je hoogtevrees?
2: Ja.
0: Ik ook.
2: Toen we laatst op reis waren, hebben we daar over een brug moeten wandelen naar de overkant. En je kon de grond zien. Mm. Dat was een... Ja, dat was voor mij een hele karwei.
1: Het komt erop aan om eigenlijk niet naar beneden
2: niet
1: te kijken.
2: Niet naar beneden.
1: Recht voor je
2: recht
1: uit.
2: Voor me, zo snel ik kon, om er zo snel mogelijk door te zijn.
0: Ja, nog eventjes zeggen dat het nummer Na de Kermis origineel afkomstig is van Siska Peters en Ronnie Tober. Hmm. Maar dit was dus Laura Lien en de Romeo's.
1: Zo, en straks hebben we Sam Horis, maar eerst even dit.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Ik zou mijn gras willen laten groeien en het onkruid eruit.
1: Wie dat uit zou kunnen vinden.
0: Ja, dat zou een goede uitvinding zijn.
2: Ja, maar dus in feite is het veel te... Wie rijdt er nu zijn gras af in zo'n weer? Ik denk niemand, hè.
1: Oei. Maar het groeit ook niet veel, hè.
2: Nee, nee.
1: Als het zo warm is.
2: Wat ik nog kan vertellen over dit nummer wel... Het is op de melodie van Gimme Hope Joanna van Eddie Grant, 1988. En het grappige aan dit nummer is, want Sam Horis die gaf later toe dat zijn ouderlijk huis destijds niet eens een gazon had, waardoor de tekst volledig fictief was voor hemzelf dus.
1: Zo, er gewoon opgekomen op die melodie, gekoppeld met... Ja. Maar het blijft toch voor altijd en eeuwig verbonden bij Sammeke Horis, hè?
2: Zeker en vast.
1: Dat gras en die basketsloefjes.
2: En nog altijd optredens, als je zijn agenda bekijkt, die staat vol. In november komt hij naar Oostkamp, de Schaakjes.
1: Ah, oké. Okay. Voilà. We zijn weer mee.
0: We zijn weer, ja, inderdaad. We kunnen gaan kijken.
1: Voilà, maar waarover ik vooral opgewonden ben vandaag, dat is te weten wie er op nummer 1 staat, Geert.
2: Ja, ik ook.
1: Ik ben zo opgewonden.
2: Ben ook benieuwd.
1: I'm so excited. En dat brengt ons dus naadloos bij het volgende nummer. I'm so excited van de Pointer Sisters. Weet je, de vier zussen, June, Bonnie, Anita en Ruth, die hebben ooit een lied uitgebrongen en het gebracht in België. En dat samengebracht met een Vlaamse zangeres. Geert, jij bent een kenner op alle vlakken van muziek. Weet jij wie die Vlaamse zangeres was? Er is hier een insteker. Vastspeler. Inderdaad, dat was samen met Natalia. Sisters are doing it for themselves. Maar hier in onze zomertop 100 staan ze met I'm so excited.

0: Voilà, we blijven onder spanning. We moeten nog even wachten tot we bij nummer 1 komen, hè? Want dat was op nummer 68 en dat brengt ons naar...
1: Het nummertje 67 en het was toen ook warm blijkbaar in de zomer. Bij Joe Cocker, hij heeft het over The Summer in the City. Wie weet was dat wel de zomer van 94. Ik heb niet opgezocht hoe heet het dan was, maar ik denk dat het record van 94 van deze zomer er wel aangaat. In ieder geval, Joe Cocker, een heel bekende artiest, een Engelse bluesgitarist, ook een beetje naar mijn eigen hart natuurlijk. Hij speelde al in bands toen hij 15 jaar was en hij staat bekend om zijn rauw stemgeluid. Denk maar ook aan zijn hit als Layla. Maar deze Summer in the City gaat wel heel toepasselijk over een stadsbewoner die baalt van de warme zomerdrukte in de stad. Hij vindt het heel lastig tot hij 's avonds op zwier gaat en hij daar mensen vindt, meisjes onder andere, om mee te dansen. Dan keert het helemaal.
0: Voilà. Ja, ja. Dus, ik heb dat ook zo gelezen. Dat het gaat over die zwoele avonden die dan toch wel heel leuk kunnen zijn.
1: Ja, voilà. Waarschijnlijk zijn er wel steden in onze omtrek die daaraan zullen beantwoorden.
0: Ik denk het wel.
2: Ja. Ik ben er zeker van.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.

0: Ja, wij zoeken hier al wat verfrissing voor onze warme dag, een van onze laatste warme dagen. En dat deed ook Joe Cocker, dus helemaal nieuw ook in deze lijst. Dat verbaasde mij. Hij is nog niet eerder in deze zomertop 100 gestaan. Ja.
1: Toch niet met dat nummer, hè?
0: Inderdaad, ja.
1: Ja. Wie weet, we zouden alles eens moeten uitpluizen.
2: En als ik het goed voor heb, Lieve en Katrien, ik dacht dat hij ook al een keertje te gast was op The Night of the Proms, maar ik weet nu niet het jaartal.
1: Ik ben het zeker, maar ik weet ook...
2: Ik hoor in de verte hier in de studio iemand die zegt, klopt.
1: Ja. Zeker weten, ik ben het zeker. Ik denk dat we daar zelfs bij waren. Maar welk jaar dat was, dat kan ik niet vertellen.
2: Ja.
1: Zo breed is mijn geheugen niet.
2: Ja, ik dacht er juist aan.
1: Goed, de vakantie. Het is een zomer. Top 100. Hè. Hebben jullie plannen voor deze zomer nog, lieven? Trek je er nog op uit?
0: Ik ga 2 weekjes weg. 1 week en dan 1 week ertussen en dan terug. Maar ik weet nog niet naar waar.
1: Hola.
0: Maar het wordt een buurland van België.
1: Ah, en hoe beslis je dat dan? Met de
0: dartspeeltje? Een beetje vogelpik, maar ik denk dat ik zo tussen het... een woud ga nemen tussen ergens in Duitsland.
1: Oh ja.
2: Ah, mooi.
1: Ja. Oh. Ja. Ja, kijk, het volgende lied dat gaat ook over iemand die op reis is, maar niet echt als ontspanning. Hè. Hij is op weg naar Amarillo in Texas. En wat zou hij, is naar iets op zoek. Wat zou hij willen zoeken, Geert?
0: Naar Amarillo.
1: Hij is in Amarillo in Texas. Zoekt hij naar zijn vriendin Marie.
2: Ah.
1: En hij vraagt dus de weg. Is this the way to Amarillo?
2: The way to Amarillo.
1: Ja. Weet je, Tony Christie, dat is eigenlijk een cover dat hij gezongen heeft. Want het nummer komt eigenlijk van de bekende zanger Neil Sedaka. Maar dus Tony Christie heeft dat nummer overgenomen en is daar ook wel wereldberoemd mee geworden. En wij gaan er naar luisteren, want hij staat op plaats 66. Hij is gestegen van 93. Is this the way to Amarillo?

0: Ja, een aanrader voor deze Tony Christie is misschien, ja, pak de trein.
1: Ah ja. Ja.
0: Maar, ja. Ja. Maar het is dan ook nog niet zo zeker dat je natuurlijk op tijd komt om je Sweet Marie te zien. Want wie weet, ben je te laat en is ze verdwenen van het perron?
1: Ja.
0: Hij of zij, ja.
1: Of is ze verkocht aan iemand anders, hè?
0: Oh ja, je moet er snel bij zijn. Je moet er snel bij zijn. Ook in, het is van het jaar 1971 geleden, die Tony Christie.
1: Inderdaad.
0: En de volgende die op onze lijst staat, eventjes kijken, is uit 1987 van Francesco Napoli. Napoli, liever. Balia, balia. En dat zal wel iets met dansen te maken hebben. Het is een Italiaanse zanger, pianist en gitarist. En herken gerust meerdere Italiaanse hits, want het is een medley die heel rustig wegluistert.
1: Wauw.

0: deze Francesco Napoli. We vinden hem terug in onze lijst op nummer 65. Heel goed als je wat je Italiaans wil bijspekeren.
1: Voilà, en dat brengt ons naar het nummer 64 in de Summertime van Mungo Jerry. Het komt van plaats 91 en staat dus nu dit jaar op 64. Een heel bijzonder weetje over dit lied. Het was eigenlijk een nummer dat geschreven werd voor Elvis Presley, maar het werd gebracht door Mungo Jerry. Voilà, laat er ons naar luisteren.

0: zo, met dit vrolijk tempo, walsen we naar het volgende nummer.
1: En daar vinden we een echte vrouwenactiviste. Ik denk, Katrien, dat dat een vrouw naar jouw hart zou kunnen zijn, die Miriam Makeba. Want het is een anti-apartheidsactiviste.
0: Oh, jee. Yeah.
1: Ja, ze springt graag op barricades. Want ze leefde ook 30 jaar lang in ballingschap. Want ze mocht Zuid-Afrika niet meer binnen wegens haar activisme daar in dat land. Mm-hmm. En zij heeft ook heel goede muziek gemaakt. Want ook zij was als een van de eersten die de Afrikaanse muziek introduceerden bij het westerse publiek. Ze staat in onze top 100... Even kijken, op 63, ze staat al ieder jaar in onze top 100. Ze is al rond de 20ste plaats gestaan, maar nu vinden we ze terug op 63. En je kunt haar een beetje volgen in Pata Pata. Je kunt leuk meedoen met haar bewegingen. Ze legt het uit hoe je moet naar boven en naar beneden gaan, met benen en al. Deze Miriam Pata Pata.
0: We zullen proberen.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Outlet.
2: Nieuws. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het wereldkampioenschap voetbal. De nationale ploeg treft sowieso een van de beste derdes uit de groepsfase. Wat wel vaststaat is dat de Belgen hun volgende wedstrijd woensdagavond om 10 uur spelen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland zorgde gisteravond trouwens voor heel wat records. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e WK-doelpunt en is nu de Belgische WK-topschutter aller tijden. Doelman Thibaut Courtois speelde zijn 18e WK-match en pakte het absolute record over van Enzo Schifo. Steeds meer Belgische gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten zoals Polymarket in plaats van de klassieke bookmakers. De gebruikers schrijven de tijd. Hoewel dit soort platformen illegaal is in ons land, bezochten deze maand al 70.000 Belgen zo'n site. Absoluut niet zonder risico. Sommige spelers verloren tijdens dit WK voetbal al miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar de afgelopen uren opnieuw zwaar bestookt. Bij een Russische droneaanval op een minibus in Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven en raakten 13 anderen gewond, onder wie 2 jonge meisjes van 12. Oekraïne vuurde op zijn beurt kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Er zijn daar tientallen gewonden. Wie deze zomer naar een festival gaat, moet dieper in de buidel tasten. Een combi-ticket is gemiddeld 10% duurder, zo berekende de Waalse krant Lego na een analyse bij 13 festivals. De prijsstijging ligt een pak hoger dan de algemene inflatie van 3%. Volgens de organisatie komt dat door de fors gestegen kosten voor infrastructuur en het boeken van artiesten. Vanmiddag zonnig, drukkend warm. Aan de kust halen we 26 graden, in het binnenland 38. Vanavond en vannacht stijgt de kans op hevig onweer. Morgen starten met brede opklaringen, maar volgen later opnieuw regen- en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week wordt het met 25 graden een stuk frisser.
3: De zonnigste muziek.
4: Een hele dag lang.
3: Tijdens de Zomerklassiekers Top 100.
4: Bij Radio Oost-West.

0: Ja, het is heel fijn natuurlijk als de zon schijnt. Maar als het te veel schijnt en het is te heet, zoals gisteren, dan is het ook niet om niet uit te houden natuurlijk. Ja, gezondheid.
1: Het leven is fijn als de zon schijnt, maar als we samen een glaasje kunnen drinken en een keer kunnen klinken, tuurlijk, dan is het leven ook fijn.
0: André van Duin met Als de zon schijnt kwam uit 1983 en is dus een ras echte zomerklassieker die draait om het directe positieve effect van zonnig weer en het dagelijkse leven. En wat ik nog kan vertellen over het nummer, wel, dat is, de muziek is niet oorspronkelijk voor dit nummer geschreven. Het is een cover van het nummer Buona Sera van Mr. Campbell. De soundtrack van de gelijknamige Amerikaanse comedyfilm uit 1968. André van Duin hoorde de melodie in de film en schreef er direct een eigen Nederlandstalige tekst op. Voilà.
1: Zijn toch altijd interessante weetjes. Ja, maar voor het volgende nummer heb ik ook een interessant verhaal gevonden, dacht ik toch, toen ik dit voorbereidde. Op 61 staat Jody Bernal. En ik heb,
0: is dat geen, sorry dat ik je onderbreek, is dat geen Nederlander?
1: Ik zal u vertellen, het is een Colombiaan. Hij is geboren in de stad Bogota, maar hij werd geadopteerd door een Nederlandse familie.
0: Ah, zo,
1: En heeft dus zijn hele leven in Nederland geleefd, gewoond, gewerkt. Maar in 1999 bracht hij een bezoek aan zijn biologische familie in Colombia. En hij kreeg van zijn familie een afscheidscadeautje. En dat was een cd met Spaanse muziek. En hij heeft enkele liedjes van die cd omgezet, verwerkt. En eentje daarvan is Que si, que no. Een leuke melodie met een mooi verhaal, vind ik. Het liedje zelf betekent niet veel. Is het nu ja? Is het nu nee? Is het nu van ja? Of is het niet van nee? Eigenlijk veel verder.
0: Maar het is een heel populair
1: nummer. Maar het is een heel populair nummer op een
0: typisch
1: heel
0: zomers
1: leuk ritme. Voilà, laat er ons naar luisteren.

0: Een liedje voor de eeuwige twijfelaars. Het is misschien ook eens leuk om niet alles zo 1, 2, 3 in een hokje te steken. Maar je hebt altijd wel iets te doen als je zo tussen de twee bent. Hè. Maar een hokje steken, dat gaan wij nu toch eventjes doen met onze afgelopen 10 nummers die wij hebben gedraaid.
1: Inderdaad, op 70 gingen we samen met Laura Lien en de Romeo's naar de kermis.
0: Op 69 vinden we een rasechte Vlaming met Sam Goris, die niet zijn eigen gras mag laten groeien.
1: Op 68 staan de Pointer Sisters met I'm So Excited.
0: Nieuw dit jaar op nummer 67, Joe Cocker met Summer in the City.
1: Op 66, Tony Christie met Is This the Way to Amarillo.
0: Balia Balia van Francesco Napoli staat ook al 4 edities in onze zomertop, nu op 65.
1: Op 64, In the Summertime, Mungo Jerry.
0: Een plaatje hoger, Miriam Makeba met Pata Pata.
1: Op 62, André van Duin met Als de Zon Schijnt.
0: Jody Bernal, origineel uit Colombia, maar dus helemaal grootgebracht in Nederland, met Kissy Kenon op nummer 61.
1: En wie er op 60 staat, dat zal Geert aan ons vertellen.
2: Ja, dat is niemand minder dan André Hazes senior met het nummer... Ja, ik hoor me niet...
0: Hallo, ja. We hebben eventjes een onderbreking hier in onze...
1: Technische.
0: Ik ga eventjes kijken als het lukt met... Nee,
1: Geert,
0: het lukt niet
1: hier.
0: Met... Micro. Oei, eventjes naar deze aansluiting kijken. Ja,
1: we gaan het proberen.

0: Dat was André Hazes. Met onze excuses daarnet voor de storing die er was. Maar dat kan gebeuren. Het is live, niet waar, lieve Katrien?
1: Ja, dat
0: kan allemaal gebeuren natuurlijk. André Hazes, wat ik nog kan vertellen over dit nummer Zomer. Wel, de kern van de betekenis zit eigenlijk in het refrein. Met de bekende tekst, laat mij maar lekker in de zon gaan zitten. Hazes predikt hier een vorm van ontgaasting. Hij hoeft geen dure vakanties, materiële rijkdom of ingewikkelde plannen. Puur het gevoel van de warme zonnestralen op zijn huid en een koud biertje in zijn hand is voor hem het ultieme geluk. Het weerspiegelt de volksmentaliteit. Geniet van wat er is en hou het simpel. Voilà.
1: Een mooie boodschap.
2: Inderdaad. En wij gaan nu eigenlijk over naar iemand die een beetje tegenovergestelde is als André van Huis. Want deze André Hazes, liever. Enrique Iglesias is er een die wel heel graag met de beentjes zwiert en in de media komt. En hij is graag bezig, wordt graag gezien. Want hij is ook verkozen tot meest sexy vrijgezel in 2003. Enrique Iglesias.
0: Amai.
1: Hola.
2: Is al, ik weet het niet van buiten, maar ik heb dat ook opgezocht.
1: Ja, maar het is een bijzonder weetje.
2: En hij is al samen met Anna Kournikova sinds 2002. Dat is als een bekende tennister, die Anna Kournikova. Dat
1: toch?
2: Is een glamour koppel eigenlijk.
1: Ah,
2: en ze hebben al 3 kinderen. Julio Iglesias met Bailamos vinden we straks.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.

0: Ter verlediging, deze Enrique Iglesias, hij zit nog steeds niet stil, want morgen treedt hij op. En dat in Mexico, in Monterrey. Dat is ook een speelstad waar ze een WK-wedstrijd hebben gespeeld. Maar dus morgen in Monterrey, Mexico, Enrico Iglesias op de planken. En hij gaat ook nog naar Kazachstan en Slowakije.
1: Amai, amai, amai. Ja, het is ook een wereldster, hè.
2: Het was een nieuwkomer, hè, lieven? Klopt, hè?
0: En dat was inderdaad in onze top 100. Yes.
1: Zo, we gaan naar het volgend nummer.
0: Ja.
1: La Compagnie Créole bracht met C'est bon pour le moral een van de grootste Franstalige hits van de jaren 80. De ritmes, het eenvoudige refrein en de positieve Caraïbische boodschap maken het nummer tot vandaag populair op heel wat feesten. En de titel betekent eigenlijk letterlijk, ja, het is goed voor je moraal. En wat zou er zo allemaal goed zijn voor je moraal, Geert?
2: Dat kan van alles zijn.
1: Dat kan van alles zijn. Allee, vertel maar een keer. Wat is er goed voor jouw moraal, lieven?
2: Muziek.
0: Well, ja,
1: muziek,
0: een,
1: voilà, muziek. Muziek.
0: En een goede fysieke inspanning waarbij je denkt van, oké.
1: Voilà. In het lied gaat het over dansen, plezier maken. Een kus, muziek, goed geraden, en gezelligheid. Dat is allemaal goed voor de moraal. Op nummer 58, c'est bon pour le moral.
3: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.

0: zo met mijn ogen meebewegen. Dat is blijkbaar ook goed voor de moraal.
1: Voilà, en zoveel dingen. Ontdekt. En een dansje doen ook, hè, lieven.
0: En een dansje doen.
1: Dat is ook zeer goed voor de moraal.
0: Naar elkaar, een keer weg van elkaar. Ik zie het al voor mij.
1: Ja, oké. Okay. Laat de fantasie zijn gang maar gaan.
0: We schuiven heel snel vooruit in deze top 100. We zijn aangekomen op nummer 57. En daarover kan ik zeggen dat het een Engels nummer is, maar het is een Italiaanse titel, liever. Ryan Paris. Hij zingt over het zoete leven, over genieten van de mooie dingen in het leven. En hij zingt ook liefst van al in het Engels, maar als het erop aankomt om een gevoel erin te leggen, dan doet hij het toch wel liefst in het Italiaans, met deze Dolce Vita.

0: Verleden jaar op 67, maar nu dus niet minder dan 10 plaatsen gestegen deze Ryan Paris. Katrien.
1: Zo, beste luisteraars, zet het volume hoger van je radio of pump up the jam en geniet van het volgende nummer van de Belgische groep Technotronics. Pump up the jam.

0: klinkt een beetje als je fietsbanden heel heftig oppompen.
1: Pump up.
0: Of misschien iets anders oppompen. Ja, wat kun je allemaal...
2: Je autobanden, je luchtmatras, een zwemband.
0: Een zwemband. Ja. Daarmee gaan we het houden.
3: Ik zie hier staan, 1989. Destijds hebben ze ook opgetreden in Tien om te zien. Dus dat was een beetje de beginperiode van Tien om te zien. En er werden dan heel wat internationale artiesten gevraagd. En ook deze Technotronic was er ook in te zien.
2: Mm-hmm. Oké. Kijk eens aan.
0: Zo, en de volgende die op onze lijst staat is We No Speak Americano van D-Cup. Maar dat is een remake van een nummer in het Italiaans. Tu vuo fa l'americano. En dat was een satire op de ver-Amerikanisering sinds de Tweede Oorlog die daar gebeurde in Italië.
2: Ah.
0: Het originele lied gaat over een Italiaan die een beetje de Amerikaanse toerist loopt uit te hangen met veel luxe, veel pling-bling. Maar eigenlijk nog altijd bij zijn moeder moet... om zijn hand gevuld te krijgen om dat allemaal te bekosten.
2: Oh.
0: Maar deze remake is ook een beetje een satire op ver-Amerikanisering liever. Hij heeft het namelijk over dat je best van al in het Italiaans nog je liefde kan betuigen.
2: Oh, amore, amore.
0: Doe dat niet in het Engels voor je vrouw, maar in het Italiaans. Deze Yolanda, be cool.

0: Yolanda Be Cool en D-Cup. Is dat nu, gaat dat nu over de BH's?
1: Hola, Geert.
2: Geert, oei. Ja.
1: Nee. Daarover hebben we het niet vandaag.
0: Nee, ah. Oké.
1: Okay. Maar wel fijn opgewerkt.
0: We no speak Americano, dat was...
1: Het doet me toch een beetje macchiato, dat liedje zo van... Latte macchiato van Eurosong vorig jaar. Het doet me daaraan denken, toch?
3: Ja, inderdaad. Het is een goede beat.
1: Ja, het zit er een beetje in, hè? Voilà.
0: Goed, dat was nummer 55. Nummer 54, onze Vlaamse trots Belle Perez met het nummer Enamorada. Uitgebracht in 2003, de song die combineert Spaanse en Engelse teksten. Het gaat over het omarmen van die intense verliefdheid. Los van eventuele moeilijke herinneringen uit het verleden en het vieren van pure passie. Belle die stijgt 10 plaatsen van 64 naar nummer 54. We gaan er zo meteen naar luisteren, naar dit.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info... 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.

0: Ha, Belle Perez. Altijd leuk om, om terug te horen en te zien.
1: Ja, echt een sympathieke dame. Voilà.
0: En welk nummer zijn we in onze top 100?
1: We zijn gekomen aan 53. En voor dit nummer moet je, als je op reis bent, de boom schudden, de ananassen uit de boom laten vallen en dansen. De Saragossa Band is een Duitse popband die ons wil doen dansen. En dat doen ze met Saragossa op nummer 53. En ze komen van 72.

0: De Zaragoza Band met Agadou. Ja, een vrolijk zomersnummer. Voor de mensen die nu pas inschakelen, ik zou zeggen allemaal welkom hier bij Radio Oost-West op deze 27e juni. De zomertop 100 nog tot 6 uur. Wie staat er straks op nummer 1? Rarara.
1: I'm so excited.
0: Ja. Yeah. Goed, we gaan meteen over naar het nummer 51 in plaats van 52. Dat is Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt. Dat is een vrolijk levenslied dat de overweldigende impact van een plotselinge intense verliefdheid beschrijft. Het nummer werd uitgebracht op het album jansmit.com uit 2005 en groeide uit tot een van zijn grootste feestgidsen. Wat is nu de achtergrond van dit nummer wel? Hoewel critici de tekst soms als een opeenvolging en clichés bestempelen, is het juist door de eenvoud, de herkenbaarheid en het aanstekelijke ritme een van de meest iconische meezingers uit het palet van de Volendamse palingsound geworden. Jan Smit dus. Iedereen weet dat hij afkomstig is uit Volendam. Hè? Jan Smit,

0: Het zijn wel heel korte nachten natuurlijk om te verdwijnen nu. Maar...
1: Oh, vorige nacht was het kort hier in Wingenen. Want het was cool as out party. En we hebben vol een bak muziek gehoord tot 3 uur in de ochtend.
0: Ah, oei, oei, oei, je bent
1: ik hoop
0: alleen.
1: Dat ze er allemaal van genoten
0: in
1: hebben.
0: In Pittem was er ook een feestje aan de sporthal. We gaan naar onze nummer 52 dan. Calvin Harris met Summer, die gaan we nog eventjes ertussen smijten. Dat was een ode aan de zomer en hij heeft niet veel nodig om de vrouw van zijn droom...

0: music. Deze Calvin Harris is ook bekend, want hij heeft een samenwerking onlangs gedaan met Dua Lipa. En je kan hem nog vinden op optredens in Ierland, maar ook deze zomer in Tomorrowland. 25 juli, Calvin Harris in Boom, België, Tomorrowland. En we zijn toe aan, jawel, een overzichtje. Als alles wil starten, heb ik hier de tune voor onze overzicht. Even een momentje. Ja, hier zijn we.
1: Ja, we hadden op nummer 60 hadden we André Hazes met Zomer.
0: Bailamos, Enrico Iglesias op 59.
1: Op 58 hadden we Le Compagnie Creel met C'est bon pour le moral.
0: En het goede leven in het Italiaans Dolce Vita, Ryan Paris op 57.
1: 56, Technotronic met Pump Up The Jam.
0: D-Cup met We No Speak Americano staat al jaren in onze top 100, nu op 55.
1: Onze Vlaamse trots op 54, Belle Perez met Enamorada.
0: De Saragossa Band met Agadou vinden we op 53.
1: Op 52 hadden we Calvin Harris met Summer.
0: En De Korte Nachten die verdwijnen samen met Jan Smit op 51. En dat brengt ons naar nummertje 50.
2: En daar staat een nieuwkomer. En ik zou vragen, voel je de zon al op je gezicht? Want dit is een nummer dat meteen vakantiekriebels geeft. Tijd om de heupen los te gooien. Eén woord is genoeg om de sfeer erin te brengen. Suavemente, Paul Kles, op nummer 50. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

0: Heert, we zijn aan het einde van onze periode hier bij deze Zomertop.
1: Het gaat snel. Zometeen nemen twee andere collega's het roer hier over. Met name Danny Verlinden en Heert Ketelaar nemen het over tot 4 uur. Veel plezier met de verderzetting van deze Zomertop 100. Morgen om 12 uur ben ik er terug voor de Mediamix Top 20.
0: En we gaan eruit met onze nummer 49 en dat is Michel Telo. Het is een Braziliaanse song. Andere bands hebben het ook gecoverd en zo kwam het tot in Suriname. Nederland heeft een verbinding en ook zo bij ons. Michel Telo op 49, I Say Te Puego.
2: Nossa!

0: nossa, nossa, assim você me mata.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Goedemiddag, het is 2:00. Radio
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen. Maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door. En de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
4: Vanmiddag zonnig en drukkend warm. Aan zee stijgt het kwik tot 26 graden. In binnenland 38. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen starten we brede opklaringen, gevolgd door nieuwe regen- en onweersbuien bij 32 graden. Volgende week wordt het met 25 graden wel iets frisser.
5: De zonnigste muziek.
6: Een hele dag lang.
5: Tijdens de Zomerklassiekers Top 100.
6: Bij Radio Oost-West.
7: Ja, ja, ja, ja, we zijn er aan toe voor ons 2 uurtjes. Danny.
8: Dag Geert.
7: Dag Danny, ja. Is dat hoeré, klaar?
8: Oké.
7: Op nummer, ben nog er aan het kijken.
8: 48 staat hier.
7: 48, ja.
8: En 18 ja. Plaatsen winst. Het is een echte zomer vakantieklassieker als je mij vraagt.
7: Ja,
8: feestelijk en nostalgisch. Ik denk het ook dat we de luisteraar een nostalgische oproep geeft. Heel aanstekelijk refrein trouwens.
7: Ja, inderdaad. Ben ik er even mijn is van de Duits ja het is even lieven ja
8: het zit aan de knoppen ja dat is duidelijk
7: het is nieuw voor mij het is de eerste keer dat ik met dat wenkbrauw werk. Het
9: zal wel terugkomen.
7: Ja,
9: je hebt 2 uurtjes om deze top 100 heel goed verder te zetten. Dank u wel,
8: dag lieve, dank
9: Dirk
8: wel.
9: En Geert.
7: We gaan gewoon van start met Goeree van de Duitse groep Boniem.

0: Jawel, Bonnie M, een Eurodisco-groep uit Duitsland. En de volgende die klaarstaat is ook een Eurodisco-groep uit Duitsland.
1: Inderdaad, uit Duitsland, uit Hamburg om precies te zijn. Geen Jamaicaanse band zoals gedacht wordt. 18 plaatsen winst, net zoals Bonnie M ook, 18 plaatsen winst. Hoe is dat in elkaar geschoven eigenlijk dan een,
0: ja,
1: in die
0: top 100?
1: Twee keer 18 plaatsen winst. De Kumbai Dance Band and Son of Jamaica.
0: Ja, hier is die
1: Jamaica, dan, moet ik zeggen.
0: Jamaica,
1: sorry.
0: Ja.
1: Ja, Jamaica.

0: Dat was de Goombay Dance Band met de Son of Jamaica, waar wereldwijd nummer 1 was. En waaronder in 5 Europese landen natuurlijk.
1: Oei, oei, ja, dat belooft. 47 in onze top 100 zomerklassiekers. En na 47 komt 46. Een Argentijnse groep is dat, die in het jaar 2000 bekend werd met het nummer La Bomba. Eigenlijk een cover is dat van de Boliviaanse groep Azul Azul. King Africa en La Bomba.

0: En dat was hem helemaal. 5 jaar op rij staat hij al in de zomerklassiekers. En 5 jaar op rij stijgend. Ook dit jaar dus 13 plaatsen gestegen op 46. King Africa en La Bomba.
1: En het volgende nummer van Wem kwam tot stand doordat George Michael heeft het geschreven.
0: Ja.
1: En het kwam eigenlijk tot stand omdat Andrew Ridley een briefje aan zijn ouders heeft. Don't forget to wake me up for you. Go. Maar hij heeft 2 keer een go gezien. Dus ja, daar is het nummer van. Don't forget to wake me. Go. Met Wem.

0: En met Wem zijn we op nummer 45 aanbeland. Stond verleden jaar op 63 en staat er 3 jaar op rij in.
1: Ja, en sindsdien ken ik het woord bubblegum pop.
0: Bubblegum pop, ja.
1: Dat heet zo, dat is zoet, vrolijk, aantrekkelijk en blijft vooral plakken.
0: En je vertelde me dat juist, Choose Life.
1: Ah, ja. T-shirtje. Ja, de videoclip van deze Wem. Dat moet je echt eens bekijken, op YouTube is toch te zien. Dan dragen ze heel specifieke t-shirts, witte t-shirts, waarop staat Choose Life. Ja. En sindsdien ben ik zelf beginnen t-shirts sparen.
0: Ja, ik zie het. Shit. Ja, shit. De R valt ergens naar beneden.
1: Ja,
0: shirt. Shirt.
1: Ja, je hebt er ook een mooie aan trouwens. Ja. Chill Zone.
0: Ja, chill. Chill Zone, we zijn hier. Chill natuurlijk.
1: Voilà, we mag lekker chillen bij de volgende nummer, Geert. De Borriquito van Parrot, een zomerhit uit 1971 in Spanje. Een Catalaanse zigeunerzanger.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.
6: Radio Ontzettend, kom on gezellig.
5: De zonnigste muziek.
7: Dit is de Zomerklassiekers Top 100 op Radio Oost-West.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Que tú y que tú como tú. Más que tú y borrequito como tú. Que no sabe si la jugo, borrequito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú y borrequito como tú. Que no sabe si la jugo, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú.
1: Borrequito, zo heet hij uiteraard van Parrot, een zomerhit uit 1971. Het baseert eigenlijk op een Spaans kinderrijmpje. Borrequito, kom het toe. Daar haalde Parrot de inspiratie van. En een boerel, ja, dat weet je, dat is een ezel.
2: Weet je wat voor stemmetje hij me doet denken? Speedy González.
1: Ah, Speedy González, ja.
2: Maar dan een beetje hoger van...
1: Ik dacht, je wou zeggen, een borrequito is een klein ezeltje en ik zie er één zitten, maar toch niet. Ja,
2: nee, twee.

0: Ja, ja, Kalimba de Luna. Vrij vertaald. Duim, man, duim, piano.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. En u hebt een nieuwe, hele nieuwe voor u dus.
1: Inderdaad, een nieuwe. We kennen het nummer van Niels de Stadsbader, maar dit is het originele. Je vertelde daarnet dat Duitsland vaak aan bod komt. Wel, Geert, ja. Het is weer van dat.
0: Het is weer van dat.
1: Ja, dus

0: Oh, een stekelijke melodie eigenlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Bleef direct in het hoofd hangen zo.
1: Schoonmeiske.
0: Ja, schoonmeiske van Niels de Stadsbaardenzoek. Alhoewel, de tekst hier van Alvaro is eigenlijk niet zo mooi. Het gaat eigenlijk over een relatiebreuk van Sofia die hem, en dat is dan Alvaro, verlaat. Maar inderdaad, we kennen het van Niels de Stadsbader, schoonmeiske. Ze is amper 16 jaar, maar gelukkig trekt haar moeder op haar.
1: Ja, dat is ook al een voordeel.
0: Ja. Ja, ja.
1: En we zijn intussen tijd aan nummer 41 aanbeland. Straks hebben we terug een overzichtje. En dat zijn de Beach Boys. We gaan terug naar het jaar 1963. En ik kijk eventjes. 4 maart. Dat is een vis. Ja, hè?
0: Ja, klopt.
1: En dat betekent ook de doorbraak van de band in de Verenigde Staten. Met die een derde plaats bereikt op de top 100 Billboard.
0: Mijn neef van 16 vroeg onlangs van wanneer dat nummer was. Ik zei van 1963. En hij was verwonderd dat er toen al internet bestond.
1: Toen al?
0: Nee, die surfing natuurlijk, hè.
1: Ja.

0: En dat betekent dat we toe zijn aan een overzicht. Op nummer 50 stond Paul Kles met Suavemente.
1: En op nummer 49 Michel Tello, I A Sutpego.
0: Bonnie M en Hooray Hooray, It's Holiday op 48.
1: 47 Goombay Dance Band, Son of Jamaica.
0: 46 King Africa, La Bomba.
1: 45 Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
0: Gevolgd door Parrot op 44 met Borikito.
1: En op 43 Tony Esposito, Kalimba di Luna.
0: Ja, op 43 en dan van 42 Alvaro en Sofia.
1: En daarnet hadden we de Beach Boys met Surfing USA.
0: Dat betekent dat we toe zijn aan Cliff Richard en Summer Holiday uit die gelijknamige film. De Beach Boys hadden we.

0: Een groep vrienden die reist met een dubbeldekbus door Europa. Daarover gaat deze film Summer Holiday, waarin Cliff Richard de hoofdrol speelt. De muziek trouwens geschreven door zijn begeleidingsgroep The Shadows.
1: Inderdaad, de lievelingsband van onze voorzitter, ja. Zaliger natuurlijk. Ja. Ja. De volgende die klaar staat, trouwens, Cliff Richard en de Beach Boys, dat was uit hetzelfde jaar, 1963.
0: Ja, 1963, inderdaad. Dat
1: ja,
0: klopt,
1: ja, niet vergeten natuurlijk. En de volgende die klaar staat is Bob Marley en de Funkstar Deluxe. En Funkstar Deluxe is een Deense house-president, producent. Mixte het originele vocaal van Bob Marley met een dansbare clubbeat. En dat resulteerde in de meest succesvolle reggae-plaat uit Cidres. Hier is hij, Sunny Shining.
2: It's a top, my selector.

0: Ja, ja, je kreeg wel hoesting om te dansen.
1: Inderdaad, ja.
0: Funkstar Deluxe en Bob Marley. The Sun is Shining. En inderdaad, hij is hier terug van de partij.
1: Gelukkig, we hebben eventjes
0: regen gehad, maar daar is hij terug.
1: Ik vind het een echte strandklassieker eigenlijk zo. Hè. Als je weet dat die Bob Marley origineel een rustige reggae is, dan heeft die Funkstar Deluxe daar wel een mooi up-tempo house
0: inderdaad
1: ondergestoken. In een beat die wel pakt. 8 plaatsen winst was dat.
0: En we zijn aan 38 toegekomen.
1: Inderdaad. Ja. Santana. Die staat als Smooth Carlos Santana eigenlijk op gitaar. In 2000 kreeg deze plaat trouwens 3 Grammy Awards, waaronder de Record of the Year en Song of the Year. Kijk eens.
0: Ja, voilà. Eerst. Ja.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Gewoon gezellig. Alle 100 op een rij. Radio Oost-West. Nog tot 18 uur is dit de Zomerklassiekers Top 100.

0: Carlos Santana was dat. Derde jaar op rij trouwens in deze top 100 zomerklassiekers op 38. Drie plaatsen winst is dat. En na 38 komt 37 met George Baker Selection. De al bekende Una Paloma Blanca.
1: Ja, inderdaad. Dat is een wereldberoemde feel-good hit van een popklassieker uit 1975. Geschreven door Hans Bouwens. Beter bekend als George Baker. En uitgevoerd door de Nederlandse groep George Baker Selection. En weet je wat dat een Paloma betekent?
0: Ja, een witte Blanca, duif.
1: Een witte duif.
0: Een witte duif.
1: En het is trouwens ook het lievelingsnummer van onze heert. Dat is de bliksem.
0: Ja.
1: Van heert, onze presentator van het vorige uur.
0: Ach ja, inderdaad.

0: Uit het nog niet warme jaar 1975, 1976 was het warmste jaar. Una Paloma Blanca van George Baker Selection.
1: Ja, ik zie zelfs dat hij 4 jaar geleden nog op nummer 3 stond.
0: Kijk, ja, inderdaad.
1: Amai, maar nu
0: ja,
1: toch wel...
0: Een hele tuimeling.
1: Ja, maar toch wel, aan het stijgen sinds vorig jaar. 12 plaatsen opnieuw gestegen.
0: Ja, dus, inderdaad.
1: Wie weet
0: ja.
1: komt hij ooit in de top 3 terecht.
0: Ja, het beest hier is misschien ziek, hè.
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Ja, de witte duif, de vredesduif, die is inderdaad misschien wel een beetje ziek. Dat zou kunnen. Nog voor de 3 uur hebben we een straaltje zon voor jouw luisteraar klaarstaan. Un rayo del sol van Los Diablos.
2: Gewoon gezellig. Radio Osvest.
3: Hier klinkt de zomer het lekkerst.
4: Verfrissend lekker.
3: Dit is Radio Oostwest met de zomerklassiekers top 100.
4: De zon straalt uit je radio.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
2: Nieuws. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven, maar dat wil niet zeggen dat ze dicht moeten. Vooral in Oost-Vlaanderen blijkt de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentaks. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentaks is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, zelfs tot 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. De Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaans ministerie van Justitie gezegd. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens. Radio Deze namiddag zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar is er kans op regen. Maxima 26 graden aan zee, in binnenland 38. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen. Daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week wordt het wat frisser bij 25 graden dan.
3: De zonnigste muziek.
4: Een hele dag lang.
3: Tijdens de Zomerklassiekers Top 100.
4: Bij Radio Oost-West.
5: En Danny, wat denk je van een keer te gaan zwemmen in de zee? We maken een playlist van de volgende nummers die komen.
6: Ja.
5: Dus mensen kunnen zelf aftellen naar het nummer 24. En dan gaan we gewoon een keer gaan zwemmen in de zee.
6: Ja, maar eerst 35 wel draaien. He.
5: Ja, voilà.
6: Zwemmen. We gaan zwemmen samen met Bart Peters. Nieuw trouwens in onze top 100 zomerklassiekers.

0: Ik herken, dat tuintje.
1: Ja, zwemmen
0: in de zee. Is dat niet van de regio's? Swimming in the pool?
1: Ah ja, inderdaad. Ja, klopt, ja. Typisch Bart Peters, hoor. Lekker hyperkinetisch.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat is het minste wat ik kan zeggen van Bart Peters.
1: Dus gaan zwemmen met Bart Peters, dat moet niet zo vanzelfsprekend zijn, denk ik. Maar goed. Deze was ooit finalist de zomerhit 2024. En de volgende die jij hebt, Geert, die was zomerhit in 1991. 35 jaar geleden trouwens.
0: Ja, en de tekst met soms droom ik dat jij er niet meer zal zijn. Maar ja. En je bent de zon, je bent de zee, je bent de liefde, ga met me mee.
1: Zo is het meest bekend, maar het geeft eigenlijk, ga met me mee.
0: Van Bart van den Bossen, hier op nummer 34.

0: Zie je wel dat we moeten gaan zwemmen in de zee? Jij bent de zon, jij bent de zee. Dus ja, we zijn verplicht om te gaan zwemmen in de zee, ja, Bart Peters.
1: Dat is waar, inderdaad. Helaas, Bart van den Bossen plots overleden in 2013. Het lijkt alsof het gisteren was. Hartaderbreuk had hij, 48 jaar oud trouwens. Ga met je mee, zo heet het oorspronkelijk. En deze stond ooit op nummer 1. Jawel, 4 jaar geleden. Ike en Tina Turner over haar geboorteplaats in de staat Tennessee. De Nutbush City Limits, waar een snelheidslimiet geldt van 25 miles.

0: Tina Turner die wandelt in haar Nutbush City Limits, haar geboortestad, en vertelt over winkelen op vrijdag en naar de kerk gaan op zondag in 1973, wel te verstaan.
1: Om nummer 32 aanbelangt, Sundclub met de Summer Jam. Dat is eigenlijk de Underdog Project met de Summer Jam, met Sundclub Summer Jam. En het is terug een Euro-Duitse en Belgische inzending. Allee, liedje.
0: Ja,
1: dat is weer
0: de
1: Eurodisco.
0: Ja. Inderdaad.
1: Sundclub uit 2000. Ja, uit 2000. 2000, ja. Vlak erop. Get on the floor. Put your hands up.

0: Underdog Project met de Sun Club met Summer Jam. Hele stevige beat.
1: Inderdaad, van 32 naar 31, daar vinden we Middle of the Road en Soli Soli met die zangeres Sally Carr. Die was toen 26 en nu 81.
0: Ja, goed bijgehouden.

0: En we zijn terug toe aan een overzicht van nummertje 40 naar nummertje 31.
1: Inderdaad, op 40 Cliff Richard en Summer Holiday.
0: En Bob Marley stond op 39 met Funkstar Deluxe, Sun Is Shining.
1: Santana, Smooth op 38.
0: En George Baker Selection, Una Paloma Blanca, stond op 37.
1: Gevolgd door Los Diablos en Un Rayo del Sol op 36.
0: We gingen even zwemmen in de zee met Bart Peters op 35.
1: Ja, we hebben goede ervaringen mee trouwens. En 35 op 34 met Bart van den Bossen en Ha met je mee, ofwel Jij bent de zon, zoals je wilt.
0: En op 33 hadden we Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits, niet hoger dan 25.
1: En op 32 de Sun Club met Summer Jam.
0: En dan straks hadden we Middle of the Road met Soleil Soleil op nummer 31.
1: Dat betekent dat we zometeen Lux Telo hebben op nummer 30 met De Zomer van Je Leven, maar eerst tijd voor dit.
0: Ja, ja.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Luxemburg. Hier hoor je ze allemaal tijdens de Zomerklassiekers Top 100.
6: Zomerse muziek? Gewoon gezellig! Verfrissend lekker! Radio.

0: leven.
1: De zomer van je leven kennen we uiteraard in de versie van Juanes en La Camisa Negra, waarmee we onze top 100...
2: Ja, die staat op nummer 100. Ik heb juist gekeken naar de lijst.
1: Inderdaad, daar zijn we vanmorgen mee begonnen, met die La Camisa Negra, met Lien en Andries was dat.
2: Ja.
1: Luc Steno, op nummer 30, je was trouwens de gast op ons Radio Oost-Westfeest in april van dit jaar.
2: En straks in de laatste twee uurtjes worden de artiesten bekend.

0: Nona maakte een dansbare versie van het originele nummer van Mecano, Hijo de la Luna.
1: Op 29 was dat. Op 28 vinden we de Macarena. Macarena is een meisje uit de wijk La Macarena in Sevilla in Spanje. Het was een zomerhit. Precies 30 jaar geleden in 1996. Ken jij de danspasjes nog, Geert?
0: Een klein beetje.
1: Ja.
0: Ja, maar ja.
1: Ik wil ze zien.
0: Nee, dank u. Voilà, daar is. Achter de bar kijken.
1: Ja. Voilà. Oh ja, Cindy kan het ook inderdaad. Voilà. Ja, voilà, dat is het. Zet de radio maar een beetje luider, dames en heren. En je mag ook meezingen met deze Macarena van Los del Rio.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! De specifieke danspasjes waren oorspronkelijk niet voorzien voor de clip, maar toen een flamingo-docente uit Venezuela voor haar studenten er een dansje bij maakte, werd het een wereldwijde hit. 14 plaatsen gezakt, deze Los del Rio naar 28 en Macarena.
2: En op nummer 27 zijn we aanbeland met La Sketchup Song. En dat is gewoon... om het refijn met onzinwoorden dat een fonetische weergave is van Rapper's Delight.
1: Ah, de Sugar Hill Gang.
2: Van
1: ja,
2: Sugar
1: Hill
2: Gang.
1: Een
2: Spanglish versie.
1: Hip-hop. Is dat
2: Iconische zomerhit is hier te vinden. Voilà. Daar gaan we.

0: The Last Ketchup Song. Rapper's Delight, maar ja. In het Spaans. Spanglish.
1: Fonetisch gespeld, ja, ja, in het Spaans. Tuurlijk, ja. Drie Spaanse zussen heet trouwens, Geert. Waarvan ja. De artiestnaam van hun vader El Tomati was. Vandaar de Last Ketchup. Hè. Zo ja, gaat voilà. Dat eigenlijk in.
0: Tomatenketchup.
1: Ja. Op nummer 26 daar zijn we toegekomen aan Marie Servaas. De koningin van het Vlaamse levenslied. Nee, het Nederlandse levenslied.
0: Nederlands.
1: Jawel, jawel. Ja. Ik heb het over de zangeres zonder naam met een nummer. Origineel van Luis Mariano uit een Franse operette, alsjeblieft. 1951. Dit is Mexico, maar eerst tijd voor dit.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Dit is Radio Oost-West.
4: Van nummer 100 tot nummer 1. Hier hoor je ze allemaal tijdens de Zomerklassiekers Top 100.
3: Heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Mexico van de zangeres zonder naam, maar dat had je uiteraard al lang begrepen. Van Johnny Hoes uit 1969. Het kreeg trouwens een tweede leven in 1986 naar aanleiding van het WK voetbal in Mexico. Een nummer eigenlijk dat we niet zo gewoon zijn van de zangeres zonder naam.
1: Nee, absoluut niet.
0: Emotioneel en tragisch.
1: En moet je, ik weet niet of het een toeval is, maar op nummer 25 staat er een zanger. En de Neil Diamond, beter bekend, met Sweet Caroline. En het nummer dat hij, die Sweet Caroline, is ook uit 1969.
0: Ja.
1: Dat is vrij toevallig dat het nummer van zangeres zonder naam uit 69 is en dat van Neil Diamond ook.
0: En ik zie ook iets, 11 plaatsen gestegen van zangeres zonder naam en deze ook 11 plaatsen gestegen.
1: Oei. Heel toevallig. Is er een derde toevalligheid?
0: Ik kijk aan wie door, nee, de volgende niet.
1: Dat is een mega hit, Sweet Caroline, maar is ook gecoverd door heel wat mensen. En ook onze Christophe natuurlijk heeft hem gecoverd, Sweet Caroline.

0: Sweet Caroline van Neil Diamond op nummer 25. En weet je, er zit een anekdote achter op wie het liedje is gebaseerd.
1: Je bedoelt wie die Caroline is?
0: Ja, die Caroline.
1: Ja, zeg eens.
0: Ja, dat is Caroline Kennedy.
1: De dochter van president Kennedy.
0: Ja, ze was toen 11 jaar.
1: Hmm.
0: Ofwel op zijn vrouw, Marcia Murphy. Maar dat bekte niet goed. Hij heeft Caroline behouden.
1: Ja, Marcia Murphy, dat gaat inderdaad drie lettergrepen. Caroline kreeg toch wel beter.
0: Voilà. En er is iemand bijgekomen aan de micro.
1: Wel ja, Jan en Cindy zijn ondertussen die straks de laatste twee uren doen en naar de nummer 1 gaan. Maar we hebben Jan hier bij ons. Jan, je hebt de microfoon gekregen, want je hebt een belangrijke mededeling.
2: Ja, we hebben een mededeling. Je weet het al, het stond al op onze socials. We gaan vandaag bekendmaken wie er komt naar het Oost-Westfeest van 2027, dus namelijk op 17 april. Dus we gaan de artiesten bekendmaken en ja, met dat er nog wat tijd is in jullie uurtje, gaan we misschien al een eerste artiest bekendmaken.
1: Hmm.
2: En er zat er iemand links van mij te popelen, zeker Geert van de Zanden, die heeft al zitten snuisteren in vele websites en die heeft toch al één ontdekt, hè? Die heeft al één ontdekking gedaan, namelijk de artiest die volgend jaar op ons podium zal staan in het Oost-Westfeest. Amai. Wordt er heel spannend.
1: 20ste editie trouwens.
2: 20ste editie. Ja.
1: Tata.
2: We konden ook niet anders.
1: Gebeefd ervan, Jan. Ik zie het.
2: Wie zou het zijn?
1: En is het de hoofdact?
2: Er zijn drie hoofdacts. Zo simpel. Ja, het zijn drie hoofdacts. Echt waar. Het zijn drie hoofdacts. Wel, eigenlijk is het heel simpel. Ja, Geert maakt het nog extra lang. ik had hem gefluisterd, hè. Wie zou het zijn? Ja, ik ga er Geert van de Zanden bij halen. Die is hier nog. Geert, kom even erbij.
1: Yes, ik zie het ondertussen op mijn scherm verschijnen.
2: Geert,
1: zwijg.
2: Wie dacht jij... Wacht even. Wie dacht jij dat er volgend jaar naar ons Oost-Westfeest komt? Zeg het zelf maar, wat je hebt het ontdekt.
3: Ja, ik heb het gisteravond ontdekt en ja, hij is er terug bij. Als ik zeg voor de 11e keer, dan gaan we het de luisteraars weten. Hè. Herbert Verhagen.
2: Jawel, Herbert Verhagen. Onze Herbert, ja, onze huisartiest, dat konden we toch niet nalaten. Hij komt er terug, onze Herbert. Dus volgend jaar is hij er terug bij. Maar we hebben nog twee artiesten, dat is voor later. Misschien even Herbert. Komt eraan. Viva la vida.

0: Zo heet hij, deze van Herbert, is dus op 17 april volgend jaar te gast op de 20e editie van ons Radio Oost-Westfeest. Dat heeft Jan daar net toch aangekondigd. En er zijn nog twee andere artiesten die ook komen. Wie dat zijn, dat is voor straks in de laatste twee uur van onze zomerklassiekers.
1: Jo, maar onze socials in de gaten houden, Facebook. En dat wordt dan door Jan en Cindy bekendgemaakt. Maar er zijn natuurlijk meerdere mensen die dit weten, maar we mogen niet verklappen.
0: Jij weet het dus ook.
1: Ja, inderdaad. Ach. Ik weet het ook, maar...
0: Is er ook een glas champagne voor Geert?
1: Wat? Een glas champagne voor mij? Voor Geert? Ja, voor Geert. Hè. We gaan even naar nummer 24, geloof ik. Hè?
0: Ja, inderdaad. Daar staat Claude François.
1: Wacht, ik ben even... Ja.
0: Claude François hoeven we eigenlijk niet echt aan te kondigen. Hoor.
1: Nee, absoluut niet. We gaan even met hem naar Rio. Rio. We zijn op nummer 24 aanbeland. Komt van 31... Stijger, daler. Hé. En nu steekt hij terug een zevental plaatsen dit jaar. Sylvain Agio, en we gaan straks eens de fakkel doorgeven aan Jan en Cindy. Met hier Claude François.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Alfred.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen, maar er loopt nu wel een andere procedure bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door en de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
4: De weersverwachting dan. Vandaag nog steeds zeer heet. Temperaturen tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen opklaringen, daarna opnieuw regen. Kans op onweer, toch nog 32 graden. Vanaf maandag wordt het wat frisser bij 26 graden overdag en zo'n 19 graden 's nachts.
5: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. De zonnigste muziek.

0: micro lukt hier niet. Ja, nu wel. Ja, we zijn toegekomen aan de laatste twee uurtjes van de Zomertop 100. Samengesteld door onze collega Andries. En wie staat er op nummer 1? Dat weten wij al.
1: Ja, binnen een uurtje of twee gaat dat duidelijk worden. Nee, jammer dat daar staat.
0: En ja, dag Cindy. Even de micro's testen als alles goed gaat. Voilà,
1: ja,
0: okay, dat lukt.
1: Voilà, dat lukt heel goed.
0: Voilà, oké. Okay. We gaan van start. Dus zoals je al als we daarnet al zeiden, gaan we ook nog twee artiesten bekendmaken voor ons Oost-Westfeest op 17 april. Dat is voor straks. Maar nu gaan we verder met onze top. Ja, zeg maar eens.
1: Ja, ik heb zo'n gevoel. Zo'n gevoel van la la la la la la. Ja, ja, de zomer, dat doet zoiets met mij. Ik weet niet, ja, ik eigenlijk op zich vind ik de warmte en de temperaturen niet zo fantastisch. Maar de muziek is zo fantastisch.
0: Ja, ja, ja, ja. En ja, dat gevoel, ja, dat je daarnet had, past eigenlijk perfect in deze tijdloze Franse klassieker. Wel, ja, je kent hem wel. Kijk, je hoort hem al op de achtergrond. Michel Delpech, Pour un flirt avec toi. Hier in onze zomertop 100 van Radio Oost-West op nummer 23.

0: En toen was hij zijn tekst kwijt. Hè?
1: Ah ja, la la la la.
0: Ja, ja. Het is een echt nummertje. Ja, hoe heet dat in de dansschool? De Watutsi eigenlijk, hè? Of de Springer.
1: Oh nee, daar zijn we kwijt.
0: Ja, ja, ja. Dat is ook een mooie quickstep om op te dansen. Hè? Ja, het zal wel zijn. Pour un flirt avec toi. En nu zijn we aan een dame die alle eer betoont natuurlijk, maar helaas heel kort van ons is heen gegaan. Margriet Hermans, dacht ik.
1: Ja, inderdaad. En zij heeft ooit een liedje gemaakt, Laat de goede tijden rollen, maar dan wel in het Frans geschreven of gezegd. Laissez rouler le bon temps, Jacqueline. Ja, het hoeft niet gezegd te zijn. Hè. Haar lach vulde echt een volledige kamer en ver daarbuiten. Heel veel levensvreugde, heel veel levenslust en ja... Dat is ook maar te horen aan het liedje dat nu gaat volgen natuurlijk.
0: Ja, en nog een keer over ons Oost-Westfeesten. Ja, ze was te gast op in 23 was zij te gast.
2: De zonnigste muziek.
3: Dit is de Zomerklassiekers Top 100 op Radio Oost-West.

Lester Roulet, Le Bon Temps, Jacqueline. En wat was het een heel mooi nummer. Ja, Ricky Martin die staat nu klaar. Van zomerse nostalgie schakelen we meteen een versnelling hoger. Tijd voor een wereldhit die elke dansvloer in vuur en vlam zet. Ricky Martin, La Villa Roca.

0: Ja, er zijn al heel wat mensen die pronostieken wie er zal komen. Ik weet niet wat er allemaal staat op de socials van Radio Stress.
1: Ik zag staan Geert Denna, Danny Christian. Wie was ik nog? Suzy Marel was ik ook al tegengekomen. Een aantal keer Shanti. Nog enkele namen hoor die ik al was tegengekomen.
0: Ja, misschien zitten ze erbij, misschien ook niet. Hè. Dat is voor straks uiteraard.
1: Ja.

0: Uurtje, namelijk op nummer 30, daar stond Luc Steno met De Zomer van Je Leven.
1: Op 29, een nieuw Lorca. En, oh nee, het is Luna. Hio de la Luna, ja, dat is oké, okay, ja.
0: Op 28, die gaat wel achteruit, want die komt van 14, Los del Rio met De Macarena.
1: En we hoorden net onze vorige presentatoren spreken over ketchup. Wel, Las Ketchup die stond op de 27e plaats met De Ketchup Song.
0: Naar voren gekomen van 37 naar 26, zangeres zonder naam met Mexico.
1: Op 25 vonden we Neil Diamond en zijn Sweet Caroline. Is niet Sweet Caroline, Sweet Caroline, ja.
0: Op 24 vonden we Claude François met Je vais à Rio.
1: En daarnet dansten we op de tonen van Michel Delpech, Pour un flirt avec toi.
0: Helemaal nieuw. Dit jaar is Margriet Hermans met Laissez rouler le bon temps Jacqueline.
1: En dat swingden we mee op Ricky Martin, Livin' la vie la loca.
0: En dat brengt ons bij nummer 20. En daar vinden we Rocco Granata terug met Zomersproetjes. En wie Rocco Granata zegt, die denkt natuurlijk aan zijn meest beroemde hit.
1: Marina.
0: Marina, ja, inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Maar ja, hij is een Italiaans-Belgische zanger en hij bracht een unieke mediterrane sfeer naar de Vlaamse muziek. En die zomerse charme, die hoor je helemaal terug in zijn Zomersproetjes.
1: Komt eraan naar dit.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.

0: Toch mooi, hè? Ja, hey, je begint te lachen, ja. Ieder sproetje is een kusje waard, ja?
1: Ja, maar nee, ik was aan het denken, hij zingt Parels voor Prinsesje.
0: Ja? Ja?
1: En ja, ik, als het begon, dan dacht ik Parels. En ik dacht, ik zeg, het gaat toch niet waar zijn, hè? Maar het is gelukkig niet waar. Ze zeggen ook Parels voor de zwijnen.
0: Ja, ik ging dat juist zeggen, ja. Dat klopt dus, wel.
1: Maar het zijn parels voor prinsesjes.
0: En nu, wie Vamos a la Playa hoort, wel, denk dan meteen aan... En wat denk je dan?
1: Zon? Oh, ja, zon, zee, strand,
0: en
1: alle
0: vakantie,
1: leuke dingen.
0: Ja. Ja. Ja, opvallend genoeg gaat de tekst eigenlijk helemaal niet over de zorgeloze stranddag. Maar het nummer is eigenlijk van het Italiaans duo Reinga en werd begin de jaren 80 geschreven met een knipoog naar de angst voor een nucleaire ramp. Dus... maar dankzij die onweerstaanbare melodie werd het vooral de soundtrack van talloze nummers. Je moet eens horen, je gaat direct mee zijn op de vibe. Kijk, voilà. Fantastisch, hè? Dit is nog altijd de Zomertop 100. Hier op Radio Oost-West, nog tot 18 uur. Je bent altijd welkom.

0: Vamos a la playa. Ja, voor ons twist, onze tweede of derde artiest. Er komt hier al binnen. Marco Schuitmaker komt hier al binnen. Misschien zou het deze zijn.
1: Wie weet.
0: Ja, we kunnen alles zeggen dat hij niet staat in onze zomertop 100. Het is niet echt de zomerplaat, hè. Engel Bewaarder. Die staat, ja, dat is...
1: Nee, maar er is zo op het einde van het jaar ook wel een top, hè, Jan. Zo in een...
0: Goed, dit is de zomertop dus. En we zijn toe aan nummer... Even kijken.
1: Nummertje 18.
0: 18, ja.
1: 18 zijn we toegekomen. Daar vinden we Texas met Summer Sun terug. Ondanks het feit dat ze Texas noemen, heeft het niets te maken met de Amerikaanse staat, maar komt de band gewoon uit Schotland. De zangeres Charlene Spittery... Als ik het goed uitspreek,
0: nee,
1: want het klinkt niet echt Engels of Schots, ik zal het zo zeggen. Schreef het nummer als een krachtige popsong met een zomers randje. En het nummer groeide ook uit tot een van hun grootste en meest gekende hits. Hier is Texas met Summer Sun.
2: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
3: Hier klinkt de zomer het lekkerst.
4: Verfrissend lekker.
3: Dit is Radio Oost-West met de zomerklassiekers top 100.
4: De zon straalt uit je radio.

0: Ja, even naar buiten kijken. De summer sun is momenteel amper te zien, maar de temperaturen zijn er wel, hè?
1: Jammer genoeg wel, ja.
0: Ja,
1: voor mij persoonlijk, dat is niet voor iedereen het geval natuurlijk, maar voor mij persoonlijk mag het een beetje minder.
0: Daarnet hoorde ik in het weerbericht dat maandag zal bibberen zijn, maar 26 graden.
1: Oké.
0: Ja, bibberen precies, maar goed, ja, nee. Ja, meer normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Even kijken, na 18 komt 17, hè, als we optellen naar de nummer 1 toe. Jimmy Cliff, Kaidi, met Reggae Night. We brengen dus de temperatuur nog wat hoger met een flinkse portie Jamaicaanse vibes. Jimmy Cliff is een van de grote pioniers van de reggae en scoorde in 83 een wereldhit met Reggae Night. Een nummer dat nog altijd garant staat voor een ontspannend zomersgevoel. Even de ogen sluiten en genieten van deze...

0: All right, yeah. Met een zwoele stem, ja.
1: Deze Reggae Night van Jimmy Cliff kwam van 21 en hij steeg naar 17.
2: Wel, ik was eigenlijk aan het denken, Jan.
1: Ja.
2: Ja, ik weet het, hè. Ja. Je ziet dat in mijn hoofd, hè.
1: Het is daarom dat het zo warm is.
2: Ik was eigenlijk aan het denken aan al die mensen die nu, want wij doen dit hier heel vrijwillig. En wij doen dit omdat wij dit heel graag doen en omdat we heel graag zijn. Maar er zijn ook mensen die met deze weersomstandigheden moeten werken. Mensen die nu bezig zijn met gelijk wat hun job ook is.
1: Ja, en, inderdaad, dat klopt.
2: Ik heel chapeau voor die mensen, hè, dat ze dat allemaal doen. En ik was zo aan het denken, ik was eigenlijk aan onze radiocollega Maarten aan het denken. Ik stelde mij de vraag van, zou die aan het luisteren zijn of niet? Ja, want ik had hem gevraagd van, kom je ook de zomerklassiekers doen? En kom je ook een uurtje presenteren of zo? Maar ja, hij zegt, oh ja, het gaat niet lukken, want hij is ook nog leerkracht. Dus, en ik dacht, ja, weet je, achteraf heeft hij wel x aantal weken verlof.
1: Weken noemde dat. Okay.
2: Een paar dagjes verlof.
1: Ik ga er niet verder op ingaan.
2: Een paar dagjes. Ja? Wel, en dan was ik aan het denken van... ik dacht dat hij ooit gezegd had dat hij de sfeermaker was bij ons op het Oost-Westfeest.
1: Ja, ik dacht dat ook. Dat hij
2: dat gezegd. Wel, ik was aan het denken, jammer dat hij hier nu vandaag niet is. Ja, dat hij zo druk aan het werken is. Want eigenlijk zou ik hem wel graag een keer uit de bol zien gaan. Want ik heb hier nog echt een aantal pareltjes staan, waar dat hij fantastisch uit de bol zou kunnen gaan. Eentje waarvan dat de huppen helemaal loskomen, is onder andere de volgende plaat. Dat is Bellini met Samba de Janeiro.

0: Ja, er staat hier geen webcam hier in onze studio. En daarom zal ik zeggen wat er allemaal gebeurt hier in onze studio. Wel, onze Cindy is hier aan het dansen op deze samba. Het is mooi om te zien, hoor.
1: Ah ja, kijk, we missen hier onze sfeermaker nog, hè.
0: Het is ongelooflijk, ja. Het is wel een fantastisch liedje. Het is Samba de Janeiro.
1: Is uiteindelijk eentje van 1997. En goh, als ik jou nu ga vragen, Jan, jij gaat dat wel weten, hè.
0: Weet je
1: van waar La Bellini komt? Uit welk land zij komen?
0: Is Italië of Spanje?
1: Nee, je weet het niet.
0: Nee.
1: Ze komen naar Duitsland.
0: Ah nee, dat wist ik niet. Nee.
1: Ja, en natuurlijk, ja, die eerste tonen, zoals ik daar juist al zei, die eerste tonen van het lied, die zorgen ervoor dat iedereen het lied kent en dat iedereen altijd denkt aan de schaars geklede vrouwen in Brazilië.
0: Mm-hmm.
1: Dat komt ook door de Braziliaanse percussie-invloeden die in de song verwerkt zitten. En weet je, ze worden ook heel veel op zomerevenementen en in de voetbalstadions gedraaid.
0: Ja, klopt. Dat klopt. Dat is ook een nummer die heel bekend is. Het volgende liedje, ja, we gaan naar nummer 15. En ik lust wel graag een cocktail, maar als er één cocktail is dat ik absoluut niet mag, dan is dat een cocktail op basis van kokos. En ja, dat is nog wel de volgende hit van Pina Colada. Dat is een hitje van K3. Ik hoor het liedje liever dan dat ik de cocktail zal moeten drinken. Geef mij maar een goeie glasje cava. Is het niet waar, Geert?
2: Ja.

0: Ja, ze stranden op nummer 15. Deze K3 en Pina Colada.
1: Ik stel me nu de vraag, is daar een mocktailversie van? Want aangezien ja, het doelpubliek van K3 zijn toch het jongere publiek, hè? Dacht
0: ik? Ja, de kindjes. Ook, ja. Alhoewel, had de originals van K3, die kindjes zijn ongeveer al 40 jaar, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Dus, die hebben mijn leeftijd.
0: Ik denk dat, dat het een beetje tijdloos aan het worden is.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Het zal wel zijn. En nu komt een van mijn lievelingspraten. En dat doet mij vooral denken aan de tijd van Ibiza.
1: Ja, in de 90's. Het is niet Ibiza.
0: Maar ik weet het. Maar, ja, dat weet ik. Maar daar speelden ze daar draaide de nummer grijs op. Dat, in 97 was dat.
1: Ja, het is ook niet te verwonderen, want we hebben het over Paradiso met Bailando.
0: Ja.
1: En Paradiso is een Belgisch dansproject dat midden jaren 90 overal opdook. En Bailando is eigenlijk combineerde de zomerse Latin vibes met Eurodance. En hou die Eurodance nog heel even vast, want in het volgende uur gaan wij een Nederlandse Eurodance groep tegenkomen. En natuurlijk, het hoeft niet gezegd te worden dat deze hit dat het een grote hit was in verschillende landen. Hè. Ja, het is ook heel moeilijk om het refrein uit je hoofd te krijgen. Hè.
0: Het zal wel zijn. Bailando, komt eraan naar dit.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: De zonnigste muziek.
4: Dit is de Zomerklassiekers Top 100 op Radio Oost-West.

0: Ik heb dat nummer grijs gedraaid, hè.
1: Is het oké, okay, Jan? Ben je terug in België? Ben je terug hier?
0: Ja, Spaanse stranden, Ibiza. Oh, mooi.
1: Ja, iets in mij zegt mij zo na 11 keer Ibiza gedaan te hebben. Hè, want dat was het, hè. 11 keer,
0: ja, ja.
1: Ja, iets in mij zegt mij... laat ons zeggen dat in een tijdspanne van dit en 5 à 10 jaar... En we hebben het geluk om nog altijd open te zijn. Dan denk ik dat ik daar ga belanden. Iets in mij zegt dat.
0: Is dat een uitnodiging?
1: Nee, dat is geen uitnodiging. Dat is geen uitnodiging.
0: Dat had ik niet verwacht.
1: Maar dat is zoiets. Iets in mij dat zegt van een van de komende jaren ga ik zo het team van. Goh ja, ga dat
0: Oké,
1: okay,
0: heb je iets te doen volgende week?
1: Ja, ik moet werken. Ik werk.
0: Dat was maar proberen.
1: Jij hebt misschien verlof, hè, want je kunt wel bezig zitten op onze collega. Maar we zullen misschien. Ja, dat van u ook maar stilhouden, zeker.
0: Ja, en wat ik niet ga stilhouden, dat is de artiest, onze tweede artiest, voor ons Oost-West-feest.
1: Ik zie er hier eentje zitten, zo op het puntje van zijn stoel. Zo van wie is het? Want ik vind niemand niet meer.
0: We hebben al Herbert, die komt, onze huisartiest, op 17 april. Het is ja. Ja, heet wel.
2: En onze heer zit de hele tijd te zoeken op zijn gsm wie het zou kunnen zijn.
0: Oké. Okay.
1: Het zit misschien... Ja, nee, ik ga niet zeggen, want als ik iets zeg... En ik weet niet wie gaat aangekondigd worden, dus...
0: Ja, voilà. Ja. Oké, mensen. De tweede artiest voor ons Oost-Westfeest, editie 2027, is de zanger... Van Vader op Zoon. En die zoon komt naar ons Oost-West-feest. Het is niemand minder dan... Gunther Neefs. Jawel, Gunther Neefs is onze tweede artiest op ons Oost-West-feest. Hier is hij nog eens met zijn bekendste hits... Daarom zeg ik nee.

Daarom zeg ik nee, maar hij zegt toch ja op ons Oost-West-Veens. Dus volgend jaar Gunter Neefs op de planken hier in Zaal de Verrekijker. We hebben nog één artiest bekend te maken, maar dat is voor straks. En even kijken naar onze zomertop. We zijn op nummer 13 beland met Bart Peters. Hij bezingt in Heist aan Zee zijn typische beeldende manier. Een dagje aan zee vol herkenbare sfeer en een vlugje nostalgie. Een heerlijke ode aan de Belgische kust. Perfect passend in onze zomertop 100.

0: Ja, zwemmen tot in Engeland is ver, hè. Bart Peters, Heist en Zee was dit. En we gaan naar de nummer 12, maar die zal na tijd zijn gedraaid worden. Maar je mag hem al aankondigen, hè.
1: Ja, Samantha. En weet jij wat haar echte naam is, Jan?
0: Ik heb het nog geweten, maar dat ontgaat mij
1: eventjes. Ik ga een keer even kijken naar Geert.
0: De andere Geert. Samantha.
1: Ja, weet jij dat soms de echte naam van Samantha?
0: Y Viva España. Wat is de echte naam van onze Samantha? Ik weet het ook niet. Dat weet je niet. Ja, maar gaan we verder.
1: Christian Bervoets.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Christiane Bervoets.
0: Nu dat je dat zegt, oké. Okay. Ja. Goed, zeg maar, je hebt nog 18 seconden.
1: In Viva España, dit vrolijke meezingnummer wordt een gigantische zomerhit in heel Europa. Ze was een Belgische zangeres die de Spaanse sfeer naar de Lagerlanden bracht. En vandaag duikt ze nog veel op in eigenlijk ja, alle feestjes en van alles en nog wat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goedenavond, het is 5:00. Radio Alfred.
4: Ambulancediensten in ons land bereiken door de aanhoudende hitte bijna hun maximumcapaciteit. Gisteren kwamen er bij het noodnummer 112 12.000 oproepen binnen, zowel het dubbele van een normale dag. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke waarschuwt voor de grote druk op de zorgsector. De minister roept organisatoren van evenementen op om dit weekend alle scenario's voor te bereiden, zowel op extreme hitte als op felle onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen door het warme weer helemaal uitverkocht. De politie vraagt met aandrang om niet meer naar de Ster in Sint-Niklaas, Puijenbroek in Locristi en de Gavers in Gerardsbergen te komen als je geen reservatieticket hebt. Er worden geen mensen meer toegelaten om de veiligheid te garanderen. In Noorwegen hebben duizenden mensen zich geregistreerd als orgaandonor na het nieuws over kroonprinses Mette Marit. Sinds begin deze maand melden zich bijna al 74.000 Nooren aan. Dat is 34 keer meer dan een normale maand. Mette Marit onderging 10 dagen geleden met succes een longtransplantatie nadat ze een tijdje op de wachtlijst stond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 2 doden en 20 gewonden gevallen. Dat hebben de Oekraïnse autoriteiten gemeld. In de regio Dnipropetrovsk werd een minibusje geraakt bij een Russische droneaanval. Bij aanvallen op Zaporizhia zouden 9 gewonden zijn gevallen, onder wie 2 kinderen. Een woongebouw werd deels verwoest. 2 mensen werden uit het puin gered, aldus de hulpdiensten. Ook bij aanvallen van Oekraïne op bezette gebieden in Rusland vielen toch heel wat slachtoffers, meldt Moskou. De weersverwachting dan. Vandaag nog steeds zeer heet. Temperaturen tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen opklaringen, daarna opnieuw regen. Kans op onweer, toch nog 32 graden. Vanaf maandag wordt het wat frisser bij 26 graden overdag en zo'n 19 graden 's nachts.
5: Gezellig. Alle 100 op een rij. Radio Oost-West. Nog tot 18:00 is dit de Zomerklassiekers Top 100.

0: alle dagen zon. Ja, hier zoals hier in onze studio als we buiten kijken. Zon schijnt vol een bak. We hebben net naar de temperatuur gekeken. 30 graden hier in Wingenen in onze studio. Of aan onze studio. Hier binnen, ja, de temperatuur stijgt als van maar. Zon, wind en golven, meer heb je niet nodig voor het ultieme zomergevoel. En de surfers brachten dat perfect samen in windsurfing. Een aantrekkelijke klassieker die je meteen meeneemt naar het strand. Tijd om de plank op te stappen. Heb jij al gesurfd?
1: Nee.
0: Ik wel hoor.
1: Nee. Maar het was ik denk ook niet dat mij dat gaat lukken, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik heb al ooit gesurfd. Ja. Maar het was op internet.

0: 5 plaatsen vooruit. Van 25 naar 20, Rocco Granata met Zomersproetjes.
1: En van 24 naar 19, Rigiera met Vamos a la Playa.
0: Van 23 naar 18, Texas met Summer Sun.
1: En we deden mee met de Reggae Night van Jimmy Cliff op nummer 17.
0: We blijven stijgen van 20 naar 16 met Bellini Samba de Janeiro.
1: En we dronken toch een glaasje pina colada met K3 op 15.
0: De Ibiza vibes van onze Jan Paradiso met Bailando vonden we terug op 14.
1: En we trokken naar Heist aan Zee met Bart Peesters op 13, komende van 10.
0: Dan op 12 vonden we Samantha met Eviva España.
1: En blijven staan op de 11e plaats. Hebben we daar net de surfers en windsurfing gehad. We duiken dus de top 10 in van de zomertop 100. Hier op jouw gezellige familieradio. Radio Oost-West.
0: Ja, en eentje die verder naar beneden zakt. Want vorig jaar stond hij op 5. Dit jaar op 10. Is Rob de Nijs met Het werd zomer. We moesten begin vorig jaar afscheid nemen van Rob de Nijs. Maar het werd zomer. Ja, hij was 16 en hij had een vriendin gevonden, hè, dacht ik.
1: Zij was 21, dacht ik. Hè?
0: Ja, 28. Hè? Ja, ja, ze was nog een beetje nat.
1: Dus dat, ja, dat is iemand die oplet hier in de zaal. Ja.
0: Daarvoor hebben we dan natuurlijk de co-presentatoren van het vorige uur, hè, die nog bij ons zitten. En natuurlijk, ja, het is een liedje dat iedereen kan meezingen. Hè. Het werd zomer. Gewoon gezellig, Radio Oost-West.

0: Het blijft toch een mooie plaat, hè? Vind je niet?
1: Het is eentje die je zo van begin tot einde kan meezingen, maar waar je dan begint te twijfelen over de leeftijd, hè, Geert? Ik was 100% zeker van de 16, maar ik twijfelde tussen 6 of 28.
0: Bij deze
1: bevestigd 28.
0: Ja, ja. En misschien kan ik wel al een tip geven voor de laatste muzikant. Dus we hebben al Herbert, die komt naar het Oost-Westfeest. We hebben Gunter Neefs, die komt. Ja. En de laatste artiest, of artieste, die is nog nooit naar ons Oost-Westfeest gekomen. Dat is al een tip. Dus die is er nog niet geweest. Die is er eerder nog nooit geweest. Naar ons Oost-Westfeest.
1: Ja,
0: of ons Molenlandfeest vroeger. Ja. Ja. Dus dat kunnen we eigenlijk al zeggen. Okay. Wat we ook kunnen zeggen, dat het mooi weer is vandaag. Ja, het zal wel zijn.
1: Ja, ik zie natuurlijk de plaat klaarstaan en ik was aan het denken, met de temperatuur heb jij een vuurtje voor mij.
0: Nee, dat is te warm.
1: Het is niet die.
0: Nee, als er één nummer is dat met een glimlach op je gezicht over, dan is het wel die Mooi Weer Vandaag van Bart Kael. Die bracht een vrolijke meezinger uit in 95 en sindsdien in vaste waarde in de zonnige dagen. Hier is Bart Kael.

0: geklaagd. Geen gezeur, geen geklaagd zal er zijn. Mooi weer vandaag. En ja, we zijn familieradio, maar ondanks dat is de volgende plaats Sex on the Beach. Maar onze Cindy gaat dat uitleggen wat dat precies betekent, hè?
1: Wel, ik had daar juist al gezegd, wij hebben een Belgische Eurodance groep gehad. Nu hebben we een Nederlandse Eurodance groep, namelijk Teaspoon. En ja, tot wat je misschien zou denken, het gaat niet daarover, Jan. Het gaat dus inderdaad over de drank. Ja, sorry, ja, terwijl
0: tuurlijk,
1: ik had over de ranking. Sorry. Ja, meestal, ja. Laat maar.
0: Laat maar. Hoe ga je u daar nu uitklappen?
1: Wel daarom dat ik zeg, laat maar. Het is een liedje van 1998, het is van eind jaren 90. En ja, ze scoorden er natuurlijk internationaal mee. Maar het is nooit officieel een liedje geweest dat gesponsord is geweest door de cocktail zelf. Uh-huh. En weet je van waar de cocktail komt, Jan?
0: Ja, van de cocktailbar.
1: Meer weet ik niet. Nee, Geert, nee, het komt niet van Ibiza. Het komt van Florida.
0: Oké.
1: Ja, het komt van Florida. Het werd daar in de jaren 80 eigenlijk voor het eerst gemaakt. En het is op basis van vodka, persiklikuur, sinaasappelsap, cranberry sap, ijsblokjes en dan nog partjes sinaasappel of ananas voor de garnering erbij.
0: Laten we gewoon genieten van deze teaspoon. Na dit.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.

0: hier klinkt de zomer het lekkerst.
1: Verfrissend lekker.
0: Dit is Radio Oost-West met de zomerklassiekers top 100.
1: De zon straalt uit je radio.

0: Teaspoon met Sex on the Beach was dat.
1: En als de zon door de wolken breekt, dan kan het bijna niet beter passen dan dit volgende nummer. Electric Light Orchestra bracht met Mr. Blue Sky een echte feel-good klassieker die al sinds de jaren 70 garant staat voor pure optimisme en zomerse energie. Alsof de hemel even helemaal openbreekt.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Halo en Mr. Blue Sky. En we duiken de top 5 nog niet in. Net voor niet de top 5 gehaald is de nummer 6.
1: Dat is Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. En ja, ik ga jou dat niet moeten vertellen, hè, Jan. Want jij weet dat waarschijnlijk wel dat zij ooit het Eurovisie Song gewonnen hebben. Ja. Natuurlijk niet met dit liedje, hè, want dat was een ander.
0: Maar... Love, Shine a Light.
1: Ja, inderdaad. En zou je nog weten welk jaar dat was?
0: Oh, ik weet het niet. Ik denk,
1: durf je gokken?

0: Ja, wel een beetje op tempo. Deze Walking on Sunshine. En we duiken de top 5 in van onze zomertop 100. Jawel. En deze meneer, mogen we zeggen, stond een 24 op nummer 1. Maar nu haalde hij een 5e plaats. En we hebben het over... Weet je over wie we het hebben?
1: Ik
0: ga een tip geven. Laat de zon in je hart.
1: Ja, Willy Sommers.
0: En dat is niet te verwarren met dat van Wind. Dat is ook Eurosong. Laat die zonne in dein hert. Dat lijkt er een beetje op, maar dat is totaal iets anders. Dus niet dat... Want, weet je van welk liedje dat dit een cover is van Laat de zon in je hart?
1: Nee.
0: Geert, weet jij dat? Laat de zon in je hart van Willy Sommers. Van wie is dat gecoverd? En nu wordt het ineens stil hier in de studio. En ik ga de andere Geert ook bijhalen. Van wie wordt het liedje gecoverd van Laat de zon in je hart van Willy Sommers? En nu wordt het heel stil. Ja? En niemand die het weet?
1: Nee.
0: En het kan ook niet, want het is het origineel. Huh? Het is niet gecoverd, het is het originele tekst van Willy Sommers. Uitgebracht in 2006.

0: Als je dat op een feestje draait, steenvast wordt de polonaise ingezet. Hè, met deze Willy Sommers.
1: Weet je waar ook een polonaise in de videoclip te zien is, Jan?
0: In de videoclip van?
1: In de videoclip. Ja, in de videoclip van Kaoma, de Lambada. Daar
0: heb je
1: ook het is niet de traditionele met de handen op de schouders en zo. Hè, maar ik heb al gezegd dat... Ja, ik heb eigenlijk allemaal mooie nummertjes. Hè. Ik heb echt zo van die dansbare hits. Zo.
0: Ja, Lambada, dat is eigenlijk een dansrage uit 89, hè?
1: Ja, en ik vind dat zo... Een prachtig, prachtig lied. Ik vind dat zo echt... Dat is zo eentje om... Ja, ik kan niet dansen, maar ik kan me voorstellen als je dat wel kan. En je ziet dat ook in de videoclip. Dat is een hele zwoele dans.
0: Ja, het
1: die
0: zal
1: gedanst
0: zijn,
1: wordt. Ja. Dus, en ja... Ja, alleen nog maar dat ritme horen.
0: Mooi, ja.
1: Alleen nog maar die klanken. Zo gekend, zo mooi.
0: Ja, maar die band Kaoma maakte van de Zuid-Amerikaanse folkmelodie eigenlijk die wereldhit die nog altijd meteen strand- en zomergevoel oproept. Hè?
1: En het is eigenlijk het is afkomstig van een Boliviaans lied.
0: Aha.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En wel, laten we... Dat is een zwoele dans, hè? Eigenlijk ook een beetje een plakker, hè?
1: Ja.
0: Ik wil dat vandaag niet doen.

0: om helemaal in de sfeer te komen. Hè?
1: Toch zo jammer dat ik zo niet zelf aan die schuivers kan zitten. Hè? Zo om af en toe een keer die schuiver open te zetten. Ja,
0: die stond daar net open. Hij stond open, hoor.
1: Stond hij open?
0: Ja, ja, ja, ja. Die, ah, ja, ja, die kwam van mij. Ja, niet van Lambada, hoor. Ja,
1: ja, ik zie daar, ik heb daar zo controle naast u zitten. Ja, Jan, ja. Ik weet niet of je dat weet, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Hoor je dit op de achtergrond?
1: O jee. Ja, ik hoor het.
0: We gaan nog één keer terug. Voor ons Oost-Westfeest. Jawel.
1: Er is hier iemand aanwezig die heel overtuigd is dat het laatste een dame gaat zijn.
0: Oost-Westfeest 2027. 17 april. We hebben op het podium Herbert Vragen.

0: Die we ook op het podium hebben. Gunter Neefs. En als derde artiest, of artieste. Het is geen zangeres. Het is een zanger.
1: Oh, er is iemand teleurgesteld.
0: Op ons Oost-Westfeest 2027. Niemand minder dan Carrie Hagger.

0: Ja, ja.
1: Ja, die dekens op de grond is denk ik wel van toepassing. Hè, met deze warme temperaturen als er geen airco in de slaapkamer is.
0: Ja, ja, ik heb de hele nacht liggen dromen. Gary Hegert, dus die komt naar ons Oost-Westfeest samen als... Gunter Neefs, ik zei bijna Louis Neefs, nee. Gunter Neefs uiteraard en Herbert, onze huisartiest. Dat zijn de drie artiesten voor volgend jaar. Schrijf het alvast in je agenda. 17 april volgend jaar. De kaartenverkoop die start ergens begin januari volgend jaar, dat je het weet. Maar we zijn de top drie ingedoken nu, of we duiken de top drie in van onze zomertop 100.
1: Je hebt zin om te Sylvester top te zeggen.
0: Ja. Het is een beetje moeilijk. Het is inderdaad ons zomertop 100. Ja, ik denk dat het een beetje door de warmte is. Ja, Wiltura, die staat klaar. Een echte klassieker van de keizer van het Vlaamse lied. Wiltura bracht mooi, Het leven is mooi uit in 89. En het werd al snel een van zijn meest herkenbare meezingers. Een optimistische song is dit, waarin hij het leven door een positieve bril bekijkt. Het nummer is gebaseerd op een Spaans nummer. En we gaan dat Spaans nummer straks misschien even een fragmentje van laten horen. Van Tony Ronald uit 71. Maar hier is natuurlijk de originele van Wiltura. Mooi, het leven is mooi.

0: Geef toe, dat is toch een nummer dat je instant vrolijk van wordt, hè, Cindy?
1: Ja.
0: Ik zal even de originele even laten horen, hè. Dat is die van Tony.

0: Ja, dat is de originele van Tony Ronald uit 71.
1: Ik heb dan toch liever Onze Wil.
0: Inderdaad, Onze Wil. Goed, we zijn toe aan onze nummer 2 van deze Zomertop 100. Vertel eens.
1: Ja, en die komt van nummer 8 vorig jaar. En dat zijn de Beatles met Here Comes the Sun. En het was George Harrison die het nummer schreef in de tuin van zijn goede vriend Eric Clapton. Terwijl hij eigenlijk een zakelijke vergadering had overgeslaan. Dus eigenlijk moest hij ergens anders zijn en toch heeft hij het nummer gemaakt. Het is een van de meest geliefde en meest gestreamde Beatle-nummers ooit. En het is eigenlijk nooit echt als een single, dus als een apart nummer uitgebracht geweest in die tijd. Maar ik weet niet of dat jij dat weet. Ik wist dat niet, Jan. Maar blijkbaar heeft het te maken met zo het loslaten van de stress rond Apple Corps.
0: Oei, ja.
1: Ik weet niet of dat je dat kent.
0: Nee.
1: Maar Apple Corps is blijkbaar het bedrijf van de Beatles geweest.
0: Ah, oké.
1: Hm. Oei. En weet je van waar dat die naam komt, die Apple Corps?
0: Nee, want ik ken dat niet.
1: Nee, maar ja, je kan misschien ergens zo een idee hebben dat je zegt van, als ik de naam hoor, denk ik aan iets of zo. Maar je gaat het ook nooit niet raden.
0: Nee.
1: Denk ik, het is ook Belgisch gerelateerd.
0: Oei.
1: Want het is verwijzing naar een schilderij van de Belgische surrealistische kunstschilder René Magritte.
0: Oh, mooi, mooi.
1: Ja, dus wij zitten toch met ons Belgenlandje een heel klein beetje in het Beatles.
0: We zijn het muziekland bij uitstek. Here Comes the Sun. En weet je wat dat ook... kunnen die diddeldaddietje doen daarop?
1: Ja, ik zat daar ook aan te denken.
0: Here Comes the Sun, diddeldaddy. Ja. We gaan een diddeldaddietje doen. Daar gaan we.

0: Nummer 10, die kwam van 5, vonden we Rob de Nees met Het werd zomer.
1: Bart Kuil bleef op de 9e plaats staan met Mooi weer vandaag.
0: Van 6 naar 8 gevallen Teaspoon, Sex on the Beach.
1: Wat spreken dat zo mooi uit. op nummer, van 16 naar nummer 7, ILO en Mr. Blue Sky.
0: Van 12 naar nummer 6, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Ooit stond hij op nummer 1, is dan naar de 7e plaats getuimeld. Maar nu terug naar 5, Willy Sommers en Laat de zon in je hart.
0: Ha, ze hebben al een paar keer haasje overgedaan. 4, 3 en nu terug op 4, Kaoma met de Lambada.
1: Daarnet de top 3, van 2 naar 3 en toch een plaatsje gezakt voor Wiltura. Mooi, het leven is mooi.
0: Here Comes the Sun van de Beatles gaat van 8 naar 2. En dan blijft er nog eentje over, Jan.
1: Dat is de nummer 1. En ja, eerlijk is het simpel. Wie was er vorig jaar nummer 1? Dat is dezelfde dan, ja...
0: Het is hij is blijven plakken. En stevig, blijven hangen.
1: Een stevig rock nummer 1 van de grootste rockklassiekers ooit. En een vaste waarde in elke zomerplaylist. Jawel, we hebben het over Bryan Adams. Hij bracht The Summer of 69 uit in 85 als single van zijn album Reckless. Het nummer kijkt nostalgisch terug op de jeugd, eerste liefde en het begin van een bandje spelen in de zomer van 69. Al is het dan voor die typische mix een... eigenlijk een mix van energie en jeugdsentiment die eigenlijk de tijdloos maakt. Goed, bedankt. Dit was de zomertop 100 in een realisatie van Andries. Bedankt Andries daarvoor. We bedanken ook Lien en Andries voor hun presentatie. Katrien, Geert van de Zanden en Lieven. Ook Danny Verlinden en Geert de Ketelaren. En bedankt ook Cindy voor jouw presentatie.
0: Ja, en jij ook bedankt voor medepresentatie en de techniek, want anders stak ik hier niets te doen, hè, als ik geen technieker heb.
1: We gaan eruit dus met de nummer 1 van de Zomertop 100. Nog een fijne zaterdagmiddag. Hier is Bryan Adams, Summer of 69. Bye-bye.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen, maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door, en de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken, ook nog 32 graden. Plaatselijk kan er een onweer vallen. De volgende dagen koelt het af naar 25 à 26 graden overdag.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: cadeau. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De hittegolf zorgt voor een noodsituatie op de spoedafdelingen. In Parijs registreren de spoeddiensten gisteren 109 overlijdens, terwijl het er normaal amper 7 zijn. Ook in ons land staat het zorgsysteem onder hoogspanning. Ambulancediensten en spoedafdelingen naderen hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke trekt aan de alarmbel. Op de festivalweide van Werchter Boutique zijn ondertussen ook extra hittemaatregelen van kracht om de tienduizenden festivalgangers te beschermen. De eerdere technische problemen met de lange wachtrijen voor drankbonnetjes zijn daar intussen opgelost op Werchter Boutique. De WK-wedstrijd van de Rode Duivels heeft geleid tot een historisch datacommunicatierecord in ons land. Internetknooppunt Blix registreerde een ongeziene piek in het netwerkverkeer. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is ondertussen een cholera-uitbraak vastgesteld. Er zijn al 24 doden gevallen en 200 mensen besmet. De epidemie verspreidt zich vermoedelijk via vervuild drinkwater. In de Formule 1 start de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij hield in de kwalificaties Charles Leclerc en Lewis Hamilton achter zich. Radio Oost-West, meer bericht. Het weer vanavond en vannacht. Lokaal felle onweersbuien over het land. Morgen afwisselend zon en wolken, maar toch nog 32 graden. Dat is natuurlijk al 8 graden frisser dan gisteren. Vanaf maandag koelt het echt af, bij temperaturen die dan rond 5 à 26 graden overdag zitten en 's nachts rond 18 graden.
2: De avond van Oost-West. Radio Oost-West.
3: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Havenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.havenslagerijvanhulle.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Wij doen het voor jou.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen, maar er loopt nu wel een andere procedure bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door en de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Het weer vanavond en vannacht. Lokaal felle onweersbuien over het land. Morgen afwisselend zon en wolken, maar toch nog 32 graden. Dat is natuurlijk al 8 graden frisser dan gisteren. Vanaf maandag koelt het echt af, bij temperaturen die dan rond 5 à 26 graden overdag zitten en 's nachts rond 18 graden.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt de zender Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein af. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt dan ook voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. In de Italiaanse hoofdstad Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade voor die brommetjes, waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er 20 miljoen exemplaren van verkocht.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: Vanavond en vannacht dus onweersbuien die over het land trekken, die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af en dan vooral vanaf maandag naar 25 graden. 'S Nachts temperaturen rond 16 graden. Daar gaan weinig mensen rouwig om zijn, denken we.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Op .nl.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen, maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door, en de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Vanavond en vannacht dus onweersbuien die over het land trekken, die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af en dan vooral vanaf maandag naar 25 graden. 'S Nachts temperaturen rond 16 graden. Daar gaan weinig mensen rouwig om zijn, denken we.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tienen en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek.
0: Radio Oost-West, meer bericht.
1: Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen, maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door en de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, weerbericht. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

water in de douche glijdt langs mijn lichaam door. Het lijkt me te beklemmen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tienen en Hillisien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Radio Oost-West, meer bericht. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De organisatie van de berenfeesten in Meulebeke neemt geen enkel risico met de aanhoudende tropische temperaturen. Om het volksfeest op het groene domein Terborgt veilig en aangenaam te houden, is er een strikt hitteplan opgesteld. Bezoekers kunnen dit weekend rekenen op extra schaduw, gratis zonnecrème en een vernevelmachine voor de nodige afkoeling. De zwanenzang van het oude zwembad van Tielt is stilaan ingezet. De ontmanteling van het interieur is bezig. De sloop van het gebouw staat gepland na half augustus. Intussen is de procedure voor de bouw van een nieuw zwembad lopende. Het Paanderspad in het gelijknamige gehucht in Tielt kreeg onlangs een flinke opwaardering. Over een afstand van 550 meter werd een nieuwe waterdoorlatende halfverharding aangelegd. Daardoor is de Paanderschool weer vlotter bereikbaar vanuit de oude Paanderstraat en vanuit de Sint-Amandstraat in Oost-Rozebeke. Nadat het stadsbestuur van Tielt begin deze maand het ontwerp en het bestek voor de heraanleg van de Neringenstraat in Tielt goedkeurde, heeft nu ook de provincieraad het bijhorende fietspadendossier goedgekeurd. Een eerder beroep tegen de plannen werd begin dit jaar verworpen, maar er loopt nu wel een andere procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Desondanks zet Tielt door en de provincie dus ook. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.